0: van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste korte file van de ochtendspits ontstaat en dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Donderdag wordt op het Fontanusplein in Putten officieel een witte anjerperk geopend. Burgemeester Lamboy verricht om 11 uur de officiële opening. Met het bloemenperk brengt de gemeente blijvende eer aan Nederlandse veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid, zowel in binnen- als buitenland. De witte anjer is het nationale symbool van waardering en erkenning voor veteranen en hun inzet voor de samenleving. De gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw jeugdplan onder de naam COOS, wat staat voor Kansrijk Opgroeien en Ontwikkelen in Zeewolde. Met het plan wil de gemeente bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving, waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Voor de totstandkoming van het plan wordt samengewerkt met verschillende lokale partners, waaronder scholen, kinderopvangorganisaties en jeugd- en jongerenwerk. De partijen kunnen inwoners en jongeren benaderen om ervaringen en ideeën op te halen die bijdragen aan de verdere uitwerking van het beleid. En tot slot, de forse uitbreiding van Defensie kan de personeelstekorten in de regio Veluwe, Flevoland en Stedendriehoek verder vergroten. Defensie zoekt dit jaar landelijk zo'n 14.500 nieuwe medewerkers, vooral in functies in techniek, ECT, logistiek en de zorg. Volgens Dagblad de Stentor waarschuwt het UWV dat juist deze sectoren in de regio al kampen met grote personeelstekorten. De gevolgen kunnen extra merkbaar worden door de sterke aanwezigheid van Defensie op de Veluwe en de geplande komst van een nieuwe kazerne in Zeewolde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld door Wakker of Velo FM. Het is woensdag de 10e. Ja, 10 alweer. En vandaag hakken we de week, de midden woensdag haak ik daar. En vanaf 8 uur helpt Trace daarmee. Nou, die kan er ook flink op loshakken. Dus alle hulp is welkom bij het omhakken van een bos. Hey,

0: ook vandaag zijn je bijdragers meer dan welkom. Dus je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat in jouw straatje past. Bij jouw karakter, bij jouw persoonlijkheid, bij je, oh, wat je graag zou willen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, je snapt het wel, hè.
1: Hey, wat is wakker?

En dan zoals altijd in het eerste uur een beetje weerbericht en file nieuws. In het tweede uur landelijke nieuws. En dan derde, vierde en vijfde uur nieuws uit de regio. En dan hebben we het met name over Harderwijk, Ermelo en Putten. En ja, hele belangrijke zaken van eventueel de buurgemeente. Ja, nou dat dus. Hè. Dus doe er zelf mee, zou ik zeggen.

dat was het derde snoesnummer alweer. Philadelphia uit een fantastische film. Philadelphia, begin jaren 90. Ja, mooi filmpje. Denzel Washington en Tom Hanks. En dan zijn we toe aan... De ochtendschimmersdiek.

Get Over My Back. En dat was de ochtendgymnastiek van deze ochtend. En dat betekent dat we de verplichtingen op de vroege morgen gehad hebben. Met de snoesnummers en de ochtendgymnastiek. En dan kunnen we over naar de orde van de dag. En dan laten we eens beginnen met het eerste verzoekje wat ik heb. Met het eerste verzoekje van de verzoekjes die ik al heb. Deze komt van Sean Zoetekouw.

Zo, het eerste verzoekje van John Zoetekouw. En dat betreft Surf's Up van Meatloaf. En ja, ik had wat heel anders verwacht. Ik denk Meatloaf die een beetje gaat surfen, dat zou wel tekeer gaan. Maar dat viel dan weer reuze mee of tegen. Het is maar net hoe je het wil uitleggen.

Bill Withers met Call Me to Lean On Me. Ja, zo heet het nummer, Lean On Me. Meerdere versies van, ja. Ja, ja, het is goed, duidelijk hoor. Ja, we gaan je bellen. Ja. Maar we gaan eerst naar het weerbericht, zullen we zien. In de ochtend op de meeste plaatsen droog, later in het binnenland buien. Lokaal meer met onweer. Het wordt 17 graden op de Veluwe en daarmee tikken we wel de eerste plaats aan. West tot zuidwest en matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven de wind. En dan de komende 5 dagen. Morgen 18 graden, s'nachts 8. Vrijdag 19, s'nachts 11. Zaterdag 20, s'nachts 13. Zondag 20, s'nachts 12. En maandag 20, s'nachts 11. De kans op neerslag dalen in procenten 45 op donderdag, 45 vrijdag, 45 zaterdag. Zondag 15 en maandag 10. En de kans op zon in procenten donderdag 40, vrijdag 25, zaterdag 75, zondag 75 en maandag 65.

Bette Midler met 2D Vu. En we gaan zo eens even kijken hoe het met file nieuws zit. Maar dat is na kwart voor de 8 doen we dat. Want dan hebben we de laatste peilingen en nu is het vrij rustig overal. En dat is mooi. Maar ja, als het dadelijk vol staat, terwijl je dacht dat het rustig was, dat is ook niet alles, hè?

Sweet 16's Billy Idol was dat. En ja, dan zijn we toe. Nou, ik heb eens even gekeken. Ik snapte helemaal niks van met die files. De 28 staat geen file, de A30. Ja, dat is dat geëikte ding daar tussen de Ede-Noord en de aansluiting met de A1. En in de noordelijke richting, daar zit hij dicht. Dat is de A30. De A28 geen files in de A1. Oh, wacht even. De A28 zou nog wel eens kunnen. Nee, ook niet. En dan hebben we alleen de A1 nog over. Nou, ik snap er niks van. Jarenlang woonden ze gewoon op die plek. Hè. Dat was gewoon elke dag 10 kilometer, 11 kilometer file. Maar vandaag nul noppers nada. Nou, dan gaan we naar het volgende verzoekje. En die komt van Unheilig. De Zoveel Wie Du Warst.

0: Vlees wordt gemaakt van dieren. In vroeger tijden werd dat klusje opgeknapt door de slager. Zijn werkweek begon op maandag met het slachten van de dieren. Op dinsdag werden de karkassen uitgebeend en opgedeeld in carbonades en riblapjes. Bij dat snijwerk bleef er altijd wat restvlees over. Dat ging dan op woensdag de gehaktmolen in en werd verkocht als gehakt. Terwijl het dus eigenlijk gemalen was, maar dat terzijde. In 1949 werd er een prijsvraag uitgeschreven om een slogan te bedenken voor het Nederlandse slagersvak. De winnaar bedacht de korte, pakkende zin, woensdag, gehaktdag, en won daarmee maar liefst 25 gulden. In de jaren 60 werd de slogan opgepikt door de reclamewereld. En daarom is woensdag gehaktdag ook vandaag de dag nog een begrip. Bij de slager en de kiloknaller wordt tegenwoordig elke dag van de week gehakt gemaakt en verkocht. Maar op woensdag het meest, want dat is gehaktdag. Zelfs in de Tweede Kamer is woensdag gehaktdag. Niet in de kantine, maar in de Kamer zelf, op de derde gehaktdag van mei. Dan wordt het financiële beheer van de regering geëvalueerd en krijgt de oppositie de kans om gehakt te maken van het beleid. En daar doen ook de vegetarische partijen vrolijk aan mee.
1: Ein Otter war in Ottawa, wo vorher nie ein Otter war. Das kam, weil dieser Otter gar ein wahrer Globetrotter war. Doch so eine Reise nach Ottawa kostet eine ganze Menge Schotter, klar. Und der Otter war total bankrott.

0: Der Sport hat sowas, kann's nicht verurteilen.
1: Der Umruf von der Nordwestfeluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files die opvallen in het midden van het land. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Den Dolder een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Osters, Knoopend Valburg en Ravenstein. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 9 kilometer. Dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
10: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen. Ja, ik ben er weer.
0: Je bent er weer.
1: Ja, en we gaan er weer wat van maken, toch?
0: Ja, dat gaan we weer doen.
1: Want ik hoorde vanochtend dat je zei dat we de week door gingen hakken.
0: Ja.
1: En dat ik flink kon hakken.
0: Ja.
1: Dat heb je gezegd. Dus ik moet hakken vandaag.
0: Ja, je moet flink hakken, ja. Heel veel mensen die flink erop loshaken, die hebben dat helemaal niet door. Hè.
1: Nee, dat
0: dus,
1: is ook zo.
0: Dus wat dat betreft, een beetje losgehaakt deze week of was het een rustig?
1: Ja,
0: week?
1: Het was gewoon rustig, ja.
0: En
1: ja.
0: Culinair nog hoogstijntjes?
1: Nou, ook niet bijzonder. Ja, de ook buurvrouw niet. Heeft lekker eten voor me gemaakt.
0: En dan hebben we het over Jannie?
1: Jannie, ja. Oké. Okay. Lekker was het. En vanmiddag ga ik bij mijn kleinzoon eten. En morgen ga ik met mijn met de loestige witwes uit eten. Maar dan gaan we deze keer naar de marktmeester.
0: Okay.
1: Het restaurant, weet je wel. Want ja, omdat het in de Elim hebben ze vakantie, tenminste wat dat betreft. Dus dan doen ze het even een paar maandjes niet. Dus dan moeten we zelf wat bedenken. En toen dachten we, dat is misschien wel leuk.
0: Ja, en dus van je kleinzoon weet je niet. En wat jullie morgen gaan eten, weet je ook
1: dat
0: niet.
1: Dat ligt aan de kaart natuurlijk, wat je neemt.
0: Ja,
1: hebben we toch slecht, hè?
0: Nou ja. Die onzekerheid.
1: Het valt niet mee.
0: Maar wat had Jannie nou precies gemaakt?
1: Bami had ze gemaakt.
0: Bami,
1: en dat was
0: ja.
1: Echt lekker, ja.
0: Ja, met een CT-sausje erbij?
1: Nee,
0: of,
1: dat niet. Het dat was niet. Wel lekker vleesje erin en zo. Dus,
0: oké. Okay.
1: Nee, het was... En dan had ze... Die weet precies hoeveel dat ze dat voor mij moet maken, lijkt wel. Want dan doet ze het in een bakje en dat heb ik precies genoeg aan.
0: Oké. Okay.
1: Dat hoef ik niks... Daar blijf ik niks van over. En dat eet ik ook allemaal op. Dus het was super lekker.
0: Ja, maar wacht even. Dat kan dus ook nog betekenen dat je eindelijk tekort hebt. Want als het allemaal opgaat, was
1: Het
0: in ieder geval genoeg.
1: Ja, het was volop genoeg, laat ik het zo zeggen.
0: Stel dat er nog meer was geweest. Had je dan dat nog
1: dan
0: opgegeten?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee,
0: nee, okay.
1: Het was precies goed. Ja.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Wat, een kan je toch gelukkig zijn met zo'n buurvrouw, hè?
0: Ja, ik af en toe denk ik wel eens van ja, buren zoek je niet uit, hè. Maar ik wou de woningbouwer wel eens bellen van zou best leuk zijn dat Jannie eens even een halfjaartje in een ander pand komt wonen.
1: In de buurt van jou of zo?
0: Ja, bijvoorbeeld dat we daar even een...
1: misschien kan je een afspraakje met hem maken.
0: Ja, dat is een soort vakantiegevoel even.
1: Oh, ja,
0: dat even uit, weet je wel.
1: Even eruit, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus,
1: wat moet ik dan weer?
0: Ja, dat is ook... Maar dan ga je mee op vakantie.
1: Oh, dat is goed.
0: Dan, kom je ook,
1: dan ben ik er ook even uit.
0: Ja, dan ben je er ook even uit.
1: Ik zal het voorstellen.
0: En dan in de winter of zo, dan kom ik wel die kant op.
1: Oh, ja, dat is goed.
0: Jullie,
1: nee, komt helemaal goed. Maar ze luistert altijd, dus ze hoort het. Dus
0: kijk,
1: ze zal reageren zo meteen.
0: En dan gaan we daarna met z'n allen naar de kust.
1: Laten we dat maar doen. Ja.
0: Van jouw lijst.
1: Ja.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat.
1: Ik vraag me af of ik de goede versie had.
2: Ja, maar dit is toch goed?
1: Ja, ik ben geen bluff-fan, dus ik
2: luister nooit naar bluffen. Nee, dat weet ik, maar ik vond hem toch wel leuk. Dus.
1: Ja, dat weet ik, maar bedoel, ik had verwacht dat de hele band mee zou doen. En dit is alleen met piano. Oh, dat is zo?
2: Ja.
1: Oké, dan had ik de goede versie.
2: Ja, je had de goede.
1: Oké, nou, helemaal mooi. Nou. Kijk, dan gaan dingen toch ook onbewust.
2: Zoals
1: wel eens
2: het
1: goed,
2: onbewust ga je naar de kust.
1: Ja, onbewust naar de kust. Goed, nou, dan... Ja, daar hadden we een verzoekje van. Nou, laten we eerst even kijken, want er wordt op verschillende manieren wordt hallo gezegd tegen jou.
2: Hallo,
1: leuk
2: hallo,
1: dat jij
2: hallo.
1: Er ook weer bent. Ja. Dat is zeker... hier aan de kust vind ik de enige mooie van Bluff. En deze is die is erg mooi.
2: Ja.
1: Dat zegt René dus.
2: Ja, dat is ook zo.
1: En
2: ik vond hem ook
1: reus
2: mooi.
1: Om jou ook weer te horen. Nou. En Mirjam die zwaait twee keer. Die zegt, hoi Bas en Trace.
2: Hallo Mirjam.
1: Bart Vist die zegt, goedemorgen Bas en Trace. Leuk jullie weer te horen. Koos die zegt, Trace. Een hele goedemorgen.
2: Zo, goedemorgen Koos. Ja,
1: en dan Sean zegt, goedemorgen Floris Nightingale van de Veluwe.
2: Zo, ja, ik heb al allerhande namen gekregen.
1: En
2: ja.
1: Erik en Victor zeggen, morgen Trace.
2: Zo, er zijn er toch een hoop aan het luisteren.
1: En dan moet je nog, zijn er mensen die s'morgens een beetje zijn gereinigd zijn, die eerst nog wakker moeten worden voordat ze reageren. En dan heb je nog de mensen die nooit reageren.
2: Ja, dat heb je ook.
1: Ja, die
2: alleen,
1: hou je ook.
2: Als je dus een fout maakt, reageren ze.
1: Ja,
2: dat is
1: precies,
2: mijn ervaring.
1: Dat is alleen maar kritiek. Maar goed, dat kunnen ze ook niks aan doen.
2: Nee, daarom, zo zijn ze nou eenmaal.
1: Ja, dat
2: en wij accepteren dat allemaal.
1: Wij begrijpen dat.
2: Ja,
1: wij kunnen ons daarover inzetten. Zij niet, wij wel.
2: Wij wel,
1: ja, zo is het ook nog eens
2: ja,
1: een keertje.
2: Ja, zo is het ook, ja.
1: Ja, en dan had Erik Rassar een verzoekje. En dan knallen we die er maar even in. Want ik moet ongelooflijk plassen.
2: Nou, ga jij dan even plassen en dan doe je dit muziekje.

0: Zo, dat was een Texas Float van Stevie Ray Vaughan, aangevraagd door Erik Ras.
1: Helemaal goed.
0: Ja, ja. En dan komen er een hoop reacties. Dan moet ik even kijken, want het begon met Erik Ras. Die stuurt een, wat is dit nou toch?
1: Oh. Een vogelhuisje.
0: Vrees voor...
1: Vooral.
0: Vooral.
1: Nou ja.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Nou, oké. Okay. Toch helemaal leuk.
0: Vogelhuisje naar je genoemd. Ja, dat ja. Zal je maar gebeuren.
1: Ach ja, ach ja. En dat op woensdag. Hè?
0: Er worden eerst stenen gelegd en dat soort dingen. Maar,
1: ja, maar dit is ook leuk. Vogelhuisjes die naar ons genoemd worden, is ook leuk. Ja,
0: ja, en dan Koos die zegt, René, stop eens even bluffen aan de kust, het mooiste nummer. Wat dacht je van Blauwe Ruis? Daar is Koos dan weer helemaal gek van.
1: Ja.
0: Dus, laten we maar even luisteren dan, hè?
1: Ja, laten we dat maar doen.

0: En Erik Lars had het dubbelplaatje ontdekt. Ja, ze waren ongeveer achter elkaar. Dus er was ook niet heel veel aan te missen. Dat ging goed, dus dat had hij goed geraden.
1: Was niet zo erg moeilijk.
0: Nee, dat was deze keer vrij makkelijk zelfs. Ja. Nou, dan gaan wij naar de headlines maar eens even erbij pakken.
1: Laten we dat eens
0: even
1: doen.
0: Even kijken wat daar allemaal te melden valt. Therese en ik noemen de headlines van de NOS op en noemen het paginanummer erbij. En mocht je het hele bericht willen horen, al dan niet met een knipoog. En met de gratis toegevoegde waarde, want daar komt even wat kennis mee hoor.
1: Ja, dat vergis je niet, hè? Dat vergis je niet.
0: En kwaliteit en filosofie en nou, alles wat je maar denken kan.
1: En de hele nacht over nagedacht, hè?
0: Precies. Oh. En gratis ook nog.
1: Oh, zo.
0: Nou, dan gaat die. VS en Iran beschieten elkaar weer. 128.
1: Verbod op executie met stikstof VS. 129.
0: Betogingen in Belfast na mesaanval. 125.
1: Man, 81, krijgt 10 jaar om femicide. 107.
0: Wereld opnieuw minder vreedzaam. 127.
1: Iran haalt Amerikaanse Apache neer. 126.
0: Luchtalarm blijft toch bestaan. 106.
1: Verdachte aanval synagoge bekennen. 105.
0: En Kamer achter verdrag met Marokko. 104. En dat 104, daar beginnen we altijd mee, want dat is
1: een abonnement op. Ja.
0: En dan gaan wij naar het eerstvolgende nummer. En die komt van jouw lijst.
1: Oké.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: Zo, ja, laat wel die toedien, dat was het origineel. Maar Paul had, ik wil niet dat je liegt.
1: Ja.
0: En daar gaan we alle redenen voor. Dan stel je leugenaars bij elkaar, joh. Jongen. Nou goed.
1: Nou goed, oké. Okay. We hebben het gehad en het is nou eenmaal zo.
0: Het is klaar.
1: Hij wil niet dat je liegt.
0: Nou. Nee, nou, we gaan naar 104 pakken.
1: Ja, de Tweede Kamer heeft met grote meerderheid met het uitleveringsverdrag met Marokko ingestemd. Alleen de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen. De landen tekenden het verdrag dat 3 jaar geleden... tekende het verdrag 3 jaar geleden, maar het moet nog worden geratificeerd. Nederland en Marokko kunnen elkaar om uitlevering vragen van verdachten van misdrijven waarop minimaal 1 jaar gevangenis staat. Marokko levert ondanks het verdrag geen eigen burgers uit, dus ook geen burgers met dubbele nationaliteit. In het verdrag belooft Marokko wel dat het Marokkaanse Nederlanders die in Nederland worden verdacht van een misdrijf zelf zal vervolgen. Nou, dat is al wat.
0: Ja, maar ja, ze leveren dus geen eigen burgers uit, dus dat schiet alweer niet op.
1: Nee,
0: aan de andere
1: niet,
0: kant
1: nee.
0: Denk ik ook, waarom zouden we criminelen uit Marokko ophalen en die hier...
1: Laat ze daar zitten.
0: Dat
1: is alleen prettig
0: ja,
1: voor ons.
0: Precies.
1: Ja, ja.
0: Dus nee. Over we er dan hebben, weet ik niet. Maar wat me dan wel opviel, is dan bijvoorbeeld dat alleen de Partij voor de Dieren en DENK stemde tegen.
1: Ja, wat is dat nou weer?
0: Ja, dan denk ik ook van, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja. Maar nou snap ik hem al, het moest geratificeerd worden.
1: Ja. Oh,
0: en de
1: ja.
0: Partij van de Dieren is van de ratten.
1: Dat stemt
0: en
1: de
0: DENK,
1: ratten.
0: Dat zijn ratten.
1: Dat zijn
0: dus nee, dan klopt het wel weer.
1: Ja, nee, dan klopt
0: ja,
1: het.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Nee, daarom, dat is heel goed over nagedacht.
0: Precies.
1: En dat is helemaal prima, ja.
0: Nou, dan gaan we naar een verzoekje van John Zutekouw.

0: voor oplettende luisteraar kon je Shannon horen meezingen.
1: Ja, dat kon niet missen.
0: Ja, ze zat ertussen.
1: Ja. Maar ik vind het een lekker nummer, hoor.
0: Ja,
1: ja, daar word je echt wakker van.
0: Ja, precies. Nou, dat is gelukt.
1: Nou, zeker weten. Maar ik was al wakker, hè.
0: Ja.
1: Dus.
0: En dan, dan hebben we een jarige Job vandaag.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja, leuk. Ja,
1: Falco.
0: Falco is jarig vandaag en die wordt, 82?
1: Zou je ook niet zeggen?
0: 82, Falco, man, dat had ik je niet gegeven.
1: Nee, ik
0: had
1: niet.
0: Zeker 10 jaar jonger geschat.
1: Ja, minstens.
0: Ja, en Piem en Falco hebben natuurlijk een favoriet plaatje. Ja. Gaan we dadelijk draaien. Maar ik heb nog een ander in de player zitten, dus die doen we eerst even. Maar er zijn ook geen headlines binnengekomen. Dus gaan wij even kijken. Staat er voor jou nog wat tussen, Trace?
1: Volgens mij wel. Die man van 81, 107 wil ik wel even weten.
0: Die bijna Falco, zeg maar.
1: Bijna Falco.
0: Ja, een 81-jarige man. Gelukkig ben jij dus niet Falco, maar jij bent 82.
1: Ja.
0: Uit Assen is tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op zijn 72-jarige echtgenote. Volgens de rechtbank bracht hij zijn vrouw in augustus vorig jaar met grof geweld om het leven en dumpte hij haar in een kanaal.
1: Tjoh.
0: De twee waren 50 jaar samen. De man ging over tot geweld nadat zijn vrouw seks had geweigerd. Het is toch ook
1: verschrikkelijk.
0: De vrouw wilde de relatie beëindigen en was op zoek naar een eigen woning. De man had daarom haar sleutels en pasjes afgepakt. De rechters spreken van een zuiver geval van femicide. Het slachtoffer deed niet wat hij van haar wilde en heeft dat met de dood moeten bekopen.
1: Het is toch verschrikkelijk, of niet dan?
0: Ja, bro, echt überhaupt. Ik zit me net te bedenken, hoe lang zou Falco en Piem bij elkaar zijn? Want met 81 kan je ook veel langer bij elkaar zijn.
1: Ja, dat is
0: onderhandelijk. Ik heb al 56 jaar. Ja, dat zou soms ook kunnen.
1: Zou kunnen. Maar ik hoop niet dat dit soort dingen bij hun speelt. Maar dat weet ik zeker van niet. Want Piem en Falco die zijn nog altijd heel erg verliefd.
0: Ja, nou,
1: op elkaar, hè?
0: Dus, ja.
1: Dat is, want daar, ze hebben ook hun eigen muziekje.
0: Ja, ze hebben een eigen muziek. En dan femicide. Ik dacht altijd dat femicide moord betekende vanwege het vrouw zijn. Dus
1: nee,
0: in dit geval zeggen ze...
1: Als je seks weigert, kan het dus ook. Dat blijkt.
0: Ja, weet ik. Maar er zou dus ook een stel mannen, zou ook een man seks kunnen wijzen.
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Maar dan zegt de rechter, ja, het slachtoffer deed niet wat hij van haar wilde. Ja,
1: ja.
0: Maar dat is vaak zo. Mensen die vermoord worden, die deden iets wat niet goed was.
1: In hun ogen van de dader.
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar ik vind dat vreselijk, man. Schitterend.
0: Ja,
1: moet je dan na al die jaren zo aan... Maar dat zat natuurlijk al hartstikke fout tussen die twee. Want zij wilden zelf al weg.
0: Ja, precies. Ja. En dan denk je ook, na zoveel jaar, wat wil je dan toch nog?
1: Ja,
0: dan ben je toch ook oud en wijs genoeg om te zeggen, joh, laten we elkaar het leven niet zuur maken.
1: Ja, laten we maar doen wat we willen.
0: Wat we samen kunnen doen, doen we samen. En de rest doen we alleen.
1: In godsnaam, die seks in, laat het maar toe dan. He?
0: Oh, ja, nee, dat zou ik ook, dat zou ik ook denken van zoek het uit, joh.
1: Ja, nou ja,
0: hier heb je een opblaaspop. En,
1: ga je gang, ja.
0: Doe wees in neppen. Maar van mijn lauf geen Polonaise.
1: Nee, er was daar ook helemaal geen sprake van Polonaise.
0: Maar dat vind ik sowieso, hoor. Dat wil ik als man toch wel even zeggen, broer.
1: Zeg het eens.
0: Nou ja, dat je als man gewoon geen seks kan eisen. Als je vrouw dat wil, is het mooi meegenomen. En als ze het niet wil, ja, dan heb je dat te respecteren.
1: Ik denk dat je het samen moet willen.
0: Ja, precies. Ja. Je moet het samen willen. En er zijn genoeg vrouwen die al toegeven, terwijl ze eigenlijk helemaal niet willen.
1: Nee, dat moet je ook niet doen.
0: Altijd die discussie hebben voordat ze naar bed gaan van, wat ga ik nou doen? Ga ik een orgasme faken of een hoofdpijn faken?
1: Ja.
0: Hoe dan ook, moet gefaked worden.
1: Dat
0: moet niet hoe moeten.
1: Nee,
0: je moet gewoon nee kunnen zeggen. Klaar.
1: Gewoon nee. Nou ja, dan de volgende keer dan maar beter. Hè?
0: Ja, dan de volgende keer wel 6 keer, maar... Je moet doen waar je zin in hebt.
1: En dat op woensdagmorgen. Maar ik vind dit gewoon schandalig. Van die man, hoor, zonder meer. Maar daar zal ook wel eens een steek aan los geweest zijn.
0: Ja, maar je ziet dat vaak van die programma's. Hè? Dan is het van, ja, we hadden een broer-zusrelatie. En dan denk ik, ja, maar wacht nou eens even. Ja, nee, het werd te gezellig. Ik moet wel elkaar willen bespringen en tegengaan. Dus eigenlijk zoeken mensen iemand waar ze eigenlijk een beetje ruzie mee hebben.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, wat heeft dat voor zin dan? Het is toch veel mooier als iets ongelooflijk relaxed en gezellig.
1: Ja,
0: en fijn.
1: Gezellig en als het een van de twee geen zin heeft, nou, dan moet je dat accepteren.
0: Dan is het klaar. Dan
1: de volgende keer
0: niet
1: beter.
0: Overlopen doen.
1: Je kan hem ook te pakken nemen. Dus jij wil deze keer niet. En dan zegt hij de volgende keer, ik wil ook niet. Nou, dat kan ook.
0: Precies.
1: Ja.
0: Hoor je de man al zeggen, nee, ik wil niet.
1: Ik wil niet. Ik ga jou even straffen. Veel. Ik ben niet zo thuis in de gedachten van een man. Nee. Maar nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, hij gaat dus voorlopig, wordt hij opgeborgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan heel vaak heb je van die mannen zeggen, vrouw, hou je mond en wees mooi.
1: Ja.
0: En dan past dit nummer bij. En when you say nothing at all.
1: Ja, daarom. Of? Ik denk, laat ik dat maar even doen.
0: Ja, je had het al voorzien.
1: Ja, ja.

0: Zo, ja, dat was even een onderbrekingetje tussendoor. En onder andere, ik zou zeggen Dua Lipa, maar die deed dus vooral niet mee.
1: Nee.
0: Nee, dus goed niet gedaan. Ja, en dan... Lang zal Falco leven, lang zal Falco leven, lang zal Falco leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja, Falco is vandaag jarig, 82. En Koos reageert nog even op die 81-jarige man die dus nu 10 jaar de cel ingaat. Die zei, die ouwe had toch gewoon met de handkar over de zolder kunnen gaan.
1: Ik begrijp dat niet.
0: Begrijp je dat niet?
1: Nee.
0: Oh ja, ja, maar je hebt geen handkar. Nee, dat is...
1: dat zal wel mannenpraat zijn.
0: Ja, dat is, ja, als je met de handkar, dan doe je het zelf.
1: Zeg maar. Oh, okay. Oh, bedoelt hij dat?
0: Ja, dat bedoelt
1: hij. Oh, nou, oké. Okay. Ja. Ja, had ook gekund.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat... maar ja, goed... je weet niet als iemand zo oud is, van of je er dan nog wel bij kunt. En of het allemaal nog wel, ja, hangt op de plek waar het hoort te hangen. Hangen
1: en hij had genoeg van haar.
0: Ja,
1: dat was het gewoon.
0: Dat zal het zijn.
1: En ze wilde bij hem vandaan. En hij zou gedacht hebben, ik zal je even helpen. Hè?
0: Ja.
1: Ik maak je af en ik gooi je in het kanaal. Ja. Nou, mooi. Ja,
0: het is toch ongelooflijk. Gooi je gewoon in het kanaal. Hè?
1: Ja.
0: Het is toch echt schandalig. Hè?
1: Nou, zeg, ja, dat. Maar ja. Falco en Piem... Die hoop ik dat ze nog heel veel jaren samen gelukkig zijn.
0: Nou, dat hoop ik ook. En ja, dat we er ook nog regelmatig getuigen van mogen zijn.
1: Ja, zo is dat toch.
0: Hier komt die Falco
1: en Piem. Ja, speciaal, hè?
0: Ik zou zeggen, dans even een mooi dansje, ja, in jullie woning. Ja.

Ja, speciaal voor Falco. En Fiem natuurlijk. Hun eigen plaatje. En dat was Duits. Dat doen we nog op zijn Engels nog even een klein...

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
3: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
5: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
3: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Eén opvallende, en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Secret Love. Ja, achter de deur, hè?
1: Ja.
0: Je weet nooit waar de liefde uithangt en wat er allemaal achter de voordeur gebeurt.
1: Nee, dat is maar goed ook.
0: En Secret Love van Romeo en van de team van Trace. Ja, en dan zijn we er nog niet, want Piem en Falco zeggen dank hier, mijn lieben. Maar dat is nog niet alles. Want John Zutekau, die doet ook nog een duit in het zakje. Die heeft ook nog wat voor jullie uitgezocht, namelijk deze. Speciaal voor Piem en Falco.

0: bent nog heel laat en gezellig bij Fiem en Falco thuis.
1: Ja, misschien moeten we langs gaan en een biertje gaan halen.
0: Biertje, ja.
1: Ja.
0: Heb jij zin in een biertje?
1: Nee, nu niet. Ik zit aan de koffie.
0: Ja, maar überhaupt, drink je wel eens bier?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Nee, ik ook niet. Dus, ja. Ja, dan, goed, dan hebben we nog een verzoekje van Gert-Jan, die staat klaar. Maar ik wil nog even kijken wat er voor mij nog bij zat, want we waren hier nog even mee bezig.
1: ja, dat was wel een onderwerp. Hè?
0: Ja, eens even zien. Ja, luchtalarm blijft openstaan, verdachten. Ja, ja. En eigenlijk zit er ook allemaal nieuws bij dat je denkt, ja, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan.
1: Nee, nee.
0: Het kleurt de dag niet op een vrolijke, fruitige wijze.
1: Nee, helemaal niet. Het past niet bij de woensdag, hè?
0: Nee, het past, nee, helemaal, niet. Het past helemaal nergens bij.
1: Nee, daarom. Alleen maar ellende. Alleen maar ellende.
0: Precies. Ja. Nou, dan kunnen we dat gevoeglijk overslaan en dan gaan we zo de regio maar eens induiken.
1: Misschien is daar wat leuks te vinden.
0: We gaan het zien. En ondertussen had Gert-Jan, die kwam binnenvallen en die zei, even kijken, waar is hij precies?
1: Daar staat hij.
0: Was het race, goedemorgen. Mag ik een plaatje aanvragen? Namelijk Petey Martin samen met Lauren Daigle en Come Back Home.
1: Oh. Nou, dat mag vast wel.
0: Die is waarschijnlijk ook weggelopen. Die had ook een zin meer. Die zegt, zoek hem maar uit.
1: Zoek
0: en
1: het ook
0: Piet
1: maar uit.
0: Zegt, oh, kom alsjeblieft thuis.
1: Ja, kom maar terug.
0: Hij
1: ja.
0: had daar ook in de kanaal kunnen sodemieteren.
1: Ja, met de mes tussen de ribben.
0: Ja, bijvoorbeeld. ja, maar het zijn voorbeelden. Ja, hè? Het is niet dat jij het bedenkt.
1: Ik bedenk dat niet, maar dat zijn dingen die ik lees.
0: Ja, hè? Die gebeuren.
1: Die gebeuren. En dan denk ik ook van, jongen, alle messen moeten verboden worden.
0: Ja, of in ieder geval, er moeten meer wegwerpmessen komen. Want het is ook gewoon zonde om al
1: die komen nooit meer terug, die messen.
0: Nee, die ben ik gewoon kwijt.
1: Ja, die ben je kwijt. Zonde, hè?
0: Ja, echt wel.
1: Want een goed mes kost best een hoop geld.
0: Ja, een goed mes...
1: Een goed mes snijdt aan alle kanten.
0: Nou, dat ook nog eens een keer. Jongen.

0: Zo, en dat was hem, Lauren Daigle en Petey Kelly. Ik ben de naam al weer kwijt.
1: Maar misschien is ondertussen wel thuis.
0: Ja, ook dat zou kunnen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan eens even kijken naar het R-regio nieuws. Laten we gewoon bovenaan beginnen.
1: Laten we dat maar doen. We komen vanzelf tegen wat we leuk vinden.
0: Ja, precies. Een steekincident bij GGZ Centraal Ermelo.
1: Weer met dat mes.
0: Ja, maar ik heb het een paar jaar geleden al geïntroduceerd. De nieuwe schijf van 5, hè?
1: Wat dan?
0: 2 stuk groente, 2 stuk fruit en een steekpartij per dag. Dat is de nieuwe schijf van 5.
1: Oh, is dat een nieuwe? Oké.
0: Okay. Hij wordt overal uitgevoerd.
1: Ja, ze luisteren naar je.
0: Ja. Op het terrein van GGZ Centraal in Ermelo heeft zich dinsdagmiddag een steekincident voorgedaan tussen 2 bewoners op een van de paviljoenen. Daarbij raakte 1 persoon lichtgewond en een andere bewoner is aangehouden.
1: Oh, hij was lichtgewond. Hij was dun geschild.
0: Ja, maar dat kan wel een diepe snee zijn. Maar stel dat het een Afrikaans iemand is, dan was hij donkergewond.
1: Oh ja.
0: Lichtgewond is
1: maar een krasje.
0: Nee, dat is een blanke. Een blanke die gewond is. Okay. Lichtgewond en donkergewond.
1: Een donkergewond, oké. Okay.
0: Ja. Het incident vond kort voor 3 uur plaats. Meerdere politieeenheden kwamen naar het terrein om onderzoek te doen. Volgens de woordvoerder van de politie hoefde de slachtoffer niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De verdachte is aangehouden en zit vast. Omdat zowel de slachtoffer als de verdachte bewoners van de instelling zijn, verstrekt de politie geen verdere persoonsgegevens.
1: Nou ja, laat ze zelf lekker uitzoeken.
0: Ja, zoek het uit, joh. Maar het gaat maar door. Hè.
1: Ja, dat is iemand heeft dat bedacht, hè? Om iemand te kietelen met een mes.
0: Ja.
1: En dan gaat iedereen het nadoen.
0: Ja.
1: Raar is dat toch?
0: Ja, maar ik heb het toch het idee dat mensen het idee hebben dat ze er helemaal alleen voor staan in het leven tegenwoordig. Is misschien ook wel zo, maar is nooit anders geweest.
1: Nee, hè?
0: Vroeger geloofde je iedereen die boven je stond en alle wetgevers en zo. Nu weet je gewoon dat die niet te geloven zijn.
1: Nee, die...
0: En dat die gewoon liegen als een beest. Maar,
1: maar er is geen enkel beest wat liegt, hè?
0: Nee, dieren niet.
1: Je zegt liegen als een beest, maar ik bedoel, er is geen beest dat liegt.
0: Nee, maar die hebben beesten ook niet nodig, hè?
1: Nee, hè? Want die zullen elkaar ook wel eens keren aanvallen, maar...
0: En dat is de vraag, hè? Waarom zouden mensen dat doen? Waarom durven ze niet gewoon te zeggen wat er staat?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Dan zou het allemaal heel simpel zijn, hè?
0: Ja, dat zou het heel simpel. Maar het wordt er misschien ook niet altijd even vriendelijk van. Want als je eerlijk bent tegenwoordig, wordt ook niet gewaardeerd.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus met andere woorden, het ene woord
1: haalt het andere uit, hè?
0: Maar als je eerlijk zijn niet meer mag, dan moet je dus gaan liegen. En dan denk ik van, ja, waarom dan? Omdat we allemaal zulke softies zijn. Mm. Kom nou toch.
1: Nee joh, dat doen we niet.
0: Nee, dat doen we niet. En dan gooien we gewoon... We hebben maar 1 remedie tegen en dat is deze. Mm.

0: Het enige remedie en die hebben we nu gehad.
1: Ja, daarom. En dan kunnen we weer verder.
0: Ja, hè? Maar het was niks op hoor.
1: Nee, dat niet. Nee, maar dat hadden we ook niet verwacht, hè?
0: Nee. Daar zit tegen beter weten in.
1: Ja, als het zo makkelijk was, nou ja.
0: Ja, dan nou.
1: Dan zou er niet zoveel ellende in de wereld zijn.
0: Ja, dan de vrijstelling van onderwijs in Harderwijk is voorlopig on hold. Ja, niet zo raar, want landelijk is dat ingesteld. Dat mensen niet meer thuis mogen blijven omdat ze van gelovige huizen.
1: Ja, dat is ook
0: dat er geen school in de buurt is of wat dan ook.
1: Dat is ook onzin.
0: Ja, natuurlijk. Je
1: hebt de leerplichtwet en je gaat naar school, klaar.
0: Ja, precies. Ja. En hoezo kunnen die ouders de hele dag thuis zitten? Dat kan ook niet.
1: Dat kan toch ook niet?
0: Nee, precies. Nee. En zeker die ouders ook schoolvakantie meepakken. Ja. Niks ervan.
1: Nou, dat zouden ze wel willen. Ja, maar precies. Dat gaat mooi niet gebeuren.
0: Gaat niet door.
1: Nee. Afgewezen.
0: Afgewezen. Iedereen gewoon naar school.
1: Ja. En mensen, de ouders naar het werk.
0: Precies. En voor de kinderen is dat ook veel beter. Sociaal en al
1: ja,
0: die
1: nou,
0: dingen.
1: Ja, dat is gewoon prima. Kinderen moeten op tijd moeten ook leren dat er verplichtingen zijn.
0: En zo is dat.
1: Ja. Zo.
0: Nou.
1: En tante Therese heeft gesproken.
0: Precies. En tante Therese heeft ook nog genoemd op het lijst staan. Dat is bij alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van femicide.
1: Ja. Daarom.

0: Elvis Costello met She horen we. En de haringparty is weer terug, hè?
1: Ja, volgende week donderdag, hè?
0: Volgende week donderdag, ja. De Puttense haringparty. En dat is midden in het centrum vanaf 4 uur. Er staan heerlijke hapjes, niet alleen haring. En drankjes voor jullie klaar.
1: Dan moet je wel kaartjes verkopen.
0: Ja, bij Visschilder Foppen en bij de Aker. Ja. En Jurgen Schuurman, Henry Vlijm, Hanneke Grevengoed en Tom Grevengoed. Dat zijn de kartrekkers die de boel aan het draaien hebben gekregen.
1: Nou, leuk toch?
0: Nou, goed bezig.
1: Ja.
0: En ik heb ook begrepen dat je ook kan kamperen op het terrein om de haringtenten heen.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan moet wel met de tent met haringen. Dat
1: en
0: wel,
1: hoe wil je die? Want dat zijn allemaal stenen, hè?
0: Ja, maar
1: kan je dan die haring daar wel in krijgen?
0: Ja, tegenwoordig heb je ook tegelwippers, hè?
1: Oh, ja, dat is waar. Dan komen ze met die auto.
0: Met die kar.
1: En dan zetten ze er gelijk een paar bomen neer.
0: Ja, dus. Ja,
1: en dan kan je ook weer gaan praten, hè? Want de bomen worden opgezet.
0: Ja, daarom. Dus ja. En als een boom erop gezet is, nou, dan weet je het wel. Hè?
1: Ja, dan weet je het wel.
0: Hou
1: jij van haring, van nieuwe haring trouwens?
0: Ik, als er maar geen graat in zit.
1: Als het goed is, zit hij er niet in. Hebben ze hem schoongemaakt, maar ja.
0: Ze zitten er wel in, maar ze zijn volgens mij heel flexibel.
1: Okay.
0: Ze buigen met alle bochtjes mee en zo. Ja, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat er een vis bestaat zonder graat.
1: Nou, filet.
0: Ja, maar dat is geen vis. Dat zwemt niet zomaar rond.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ja.
0: Nee, maar dit zijn haringen toch? En er zit toch gewoon. Ja, ik weet het eigenlijk. Ik heb er helemaal geen verstand van vissen.
1: Nee, maar eet je nooit haring?
0: Jawel. Ik vind een rom opsteken. Gewoon haring vind ik lekker. Zoute haring vind ik lekker. Maar ja, tonijn en zalm en dat soort dingen vind ik nog lekkerder.
1: Dat is wel luxe,
0: hè? Ja, dat is heerlijk.
1: Nou, maar de nieuwe haring, als die net nieuw is, dat vind ik heerlijk.
0: Als die net nieuw is?
1: Nou,
0: ja. De maatjes, zeg maar.
1: De maatjesharing, ja. Die kan je mij voor wakker maken, hoor.
0: Ja, ja. En dan komt weer even een leuke woordspeling.
1: Nou, oké.
0: Okay. Ik eet nooit alle haringen op. Alle Hollandse nieuwe. Want ik ga toch maar voor een maatje minder.
1: Dat is een hele leuke.
0: Ja, dat is grappig, hè? Dat je niet al te dik wil worden.
1: Nee,
0: ga voor een maatje minder.
1: Een maatje minder. Nou, ik vind dat een hele goede slogan.
0: Ja, dat is een mooie slogan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Frits, de bas in de vis, maar ga wel voor een maatje minder.
1: Ja, nou, ik bedoel, je kan er een prijs mee winnen.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou, kom maar op met die prijzen, zou ik zeggen.
1: Iemand weet het, misschien.
0: Ja.

0: En ja, er komen weer een hoop reacties binnen. Laten we de bak maar weer even doorlopen.
1: Ja, want anders loopt die over.
0: Ja, precies. Ja. Dat mogen we ook niet hebben. Nee, eens even kijken, waar zijn we gebleven? Oh ja, laten we eerst even zeggen, dit bericht. Er staat hier dat het donderdag 25 juni is.
1: Ja.
0: Dus dat is niet volgende week.
1: Nee, dat is dan lang.
0: Volgende week is het de 18e dus. Ja. Dan is het over 2 weken.
1: Ja.
0: Nou, dus over 2 weken is de haringparty. Nou, dan hebben we dat in ieder geval.
1: Nee, zo is dat ook. Nou ja, ze kunnen het proberen volgende week, maar dat lukt dus niet.
0: Nee, en dan gaan we naar Gerbert. Zeg, het ene moment zijn jullie het erover eens dat de overheid niet te vertrouwen is.
1: Soms,
0: Ja. Het volgende moment is het goed dat iedereen naar school, die dus allemaal door de overheid is in zekere mate worden gestuurd. Niet dat ik veel heb met onderwijs thuis, maar laat ze eerst maar eens bewijzen dat het thuis slechter is dan... Ja, dat is, ja, dat is helemaal waar. Het onderwijs is überhaupt slecht, ook door de overheid geregeld.
1: Ja, als je die berichten hoort, hoe slecht kinderen de eindexamens doen en dat soort dingen, nou, daar word je niet blij van.
0: Nee, precies. Maar dat er thuis lesgegeven wordt, hoor je helemaal niks van.
1: Nee, daar hoor je helemaal niks van.
0: En dus... wat dachten we van thuismisbruik en dat soort dingen?
1: Ook dat, ja.
0: En ik denk toch ook, Gerbert, dat je niet wil dat alles versplinterd is. We hebben ook al 100.000 politieke partijen. Dadelijk hebben we ook 100.000 scholen in Nederland.
1: Ja, we hebben er al heel
0: gaat,
1: veel.
0: En iedereen gaat naar één school, ja. Omdat er één leerling zit met één vader of één moeder. En dan hebben ze dadelijk allemaal verschillende dingen geleerd en allemaal verschillende meningen en dan staan ze elkaar de

0: kop in. Omdat ze nog nooit in hetzelfde lokaal hebben gezeten. Moet je ook niet willen, hè?
1: Nee. Maar ik bedoel dat in bepaalde dingen is de overheid ook niet te vertrouwen.
0: Nee, maar...
1: Laten we nou eerlijk zijn, mevrouw, zoals het tegenwoordig gaat. En dan het, maar de kinderen moeten wel naar school, sowieso.
0: Precies, er zijn regels en dat is hetzelfde als dat je zegt... Ja, overheid is niet vertrouwen, dus we gaan gewoon voor 170 rijden op de snelweg. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Wij moeten dan een voorbeeld geven aan de overheid dat wij ons wel aan de regels houden en de overheid niet. Ja. Maar
1: op woensdagmorgen wordt dat probleem niet zomaar opgelost.
0: Nou, of juist wel.
1: Of wel, ja.
0: Ja, dan hebben mensen nog wat nastuipen. Van ja, ik ga er tegenin. Ik ga altijd overal tegenin. Dus
1: ja,
0: ook tegen de woensdagmorgen.
1: Die heb je ook, ja.
0: Ja, precies. Dus, maar goed.
1: Maar El Japo, die reageert er ook weer op.
0: Die zegt, ja. Maar die begon eerst over dat wij zeiden, er is geen beest dat liegt. En toen zei hij, hey, en wat dacht je van een liegbeest dan?
1: Ja, nou, die liegt ook niet.
0: Een liegbeest niet?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Volgens mij is een liegbeest een beest dat liegt. Ja.
1: Ja, maar...
0: Maar goed, El Japo zegt, ik ken wel homescholers in Canada en Amerika... Daar is het veel meer aan de orde en de kwaliteit op allerlei vlakken is buitengewoon. Ik was er door verrast, moet ik zeggen.
1: Ja, kijk, misschien moeten we daar een voorbeeld aan nemen. Maar je moet ook niet vergeten dat Canada en Amerika natuurlijk ontzettende grote landen zijn.
0: Ja, en als er dan geen school in de buurt is, dan
1: moet je wel
0: thuis.
1: Ja.
0: Maar dan nog, hè, bedoel, je zegt het ook al, het is Canada of Amerika. Het is niet Nederland. Nederland is gewoon een pokkenland. Want daar is, wij zijn met alles zogenaamd beste jongetje van de klas. We nemen geen besluiten. We doen alles anders. We moeten overal over polderen. Dus Nederland sowieso verschrikkelijk. Overal is het beter dan in Nederland.
1: Ja, zo. Nou, goed, oké. Maar ik vind dit geen vergelijking. Die scholen in Canada en Amerika met Nederland.
0: Nee, maar El Japo reageert met name dan weer op Gerbert. Die dan zegt van je moet eerst maar bewijzen dat het goed is.
1: Ja.
0: En ik geloof best dat er goede thuisonderwijs is. En ik geloof ook best dat er goed normaal onderwijs is. Maar gezien het niveau in Nederland...
1: Ja, is niet
0: hoog.
1: Kom ik
0: tot de conclusie dat het niet echt hoog is.
1: Nee, daarom vind ik ook. Ja.
0: Ik heb zelf in het onderwijs gezeten en ik ben er zijdelings nog bij betrokken. En dan denk ik, ja...
1: Jij hebt recht van spreken, want jij weet wat het is.
0: Ja, maar dan zeggen ze ook, ja, maar jij bent een oude lul. Jij praat over vroeger dit en vroeger dat. Dus je mag er niks meer van vinden. Maar ik weet wel dat... stel dat ik met de huidige jeugd van school... een kennisquiz moet doen. Maar ja, dan zeggen jullie... Ja, maar het gaat niet meer om de kennis. Het gaat of je de social media's kent of zo. Weet ik veel. Ik denk dat de jeugd van tegenwoordig... en de oudjes van tegenwoordig... als je die naast elkaar zet... dat dat niet te vergelijken is...
1: Nee, dat is ook
0: qua opvoeding, opleiding en scholing.
1: Nee, maar weet je wat het is... Tegenwoordig leren ze één vak heel erg. Dan gaan ze uitdiepen. En wij als oudjes wisten van alles een beetje.
0: Ja.
1: Want je kreeg van alles wat mee. Ja, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ken dat niet dat je van alles wat mee kreeg. Ik duik altijd overal in van mezelf al. Daar hoeft geen school mij of geen ouders mij op aan te jagen. Ik had zelf een gezonde interesse, zeg maar.
1: Ja.
0: Kijk, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Geert-Jan uit Niekerk, die zegt, ja, wat je vindt moet je naar de politie brengen. Die heeft geleerd dat alles wat je vindt naar de politie moet.
1: Nou ja, goed, oké. Dan...
0: Ja, en... krijg je nooit meer terug. Nee, dat nemen ze mee naar huis, politiemannen, en dan is het klaar, ben je kwijt.
1: En dan gaan ze een schuurverkoop houden of zo.
0: Precies.
1: Om hun salaris een beetje op te krikken. Ja. Bijvoorbeeld. Maar je kan er lang en breed over praten.
0: Ja.
1: Dat er iets moet veranderen, ben ik wel over eens. Het moet wel beter. Maar hoe krijg je het beter?
0: Laten we terug naar de basis gaan. Het thuisonderwijs moet gewoon stoppen. Punt.
1: Oké.
0: Dat vind ik dan. Hè, want,
1: maar Nederland is ook zo klein met zoveel scholen. Je hebt altijd een keus om een kind naar een school te sturen.
0: Ja, maar bedoel, waarom zou je dan onderwijzers nog opleidingen laten volgen als je gewoon thuis ook les kan geven, ja, zonder dat, opleiding? Dus bedoel, er zijn regels en die zijn er niet voor niks.
1: Nee, daarom.
0: En als iedereen zegt, ja, maar tegenwoordig moet dat gewoon kunnen, ja, dan begint daar de verloedering al. Daar is het ook begonnen.
1: Het wordt gewoon één grote zooi. Dan.
0: Precies. En dan gaan we naar Benny Joling. Die zegt, mind your own business.
1: Ik dacht dat dat wel leuk was.
0: Ja, maar dat is grappig. Een Engels nummer van Benny Joling.
1: Ja, en ik vond hem ook heel apart.
0: Zeker thuis Engels gestudeerd.

0: Ja, Mind Your Own Business. Was dat Benny Joling van Normaal? Kennen we hem natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, de klasse hier maakt zich helemaal makkelijk vanaf.
1: Wat dan?
0: Die gaat helemaal niet meer naar school.
1: Oh.
0: Die kijkt gewoon op zijn WhatsApp en die gaat gewoon 2 weken terug. En vraagt dan zelfde berichtje aan.
1: Oh.
0: Kijk, ik zal het je even laten zien.
1: Laat zien.
0: Mag ik de Mavericks met Dance the Night Away, de Cult met Rain en de Rumjacks met een Irish song?
1: Ja.
0: Nou, dat heeft hij 2 weken geleden ook aangevraagd, of een week geleden.
1: Heb je hem toen niet gedraaid voor?
0: Jawel, heb ik wel gedraaid. Maar hij kopieert het gewoon. Hij bedenkt het niet eens zelf, hij typt het niet eens zelf in.
1: Nou, dan kunnen we dus...
0: Oh, lui man. Iedereen wordt zo lui als een donder.
1: Nee, dat kan helemaal niet, hè?
0: Vermoedering.
1: Slap Janus.
0: Ja, echt man. Slap Janus.
1: Ja. Dag Jan. Dag Janus.
0: Ja.
1: Dag Mirjam.
0: Goed. En Geert-Jan die zegt, ik hou mijn mond even, want mevrouw als lerares.
1: Oh ja, nou dan mag je
0: moet, als je vrouw in de buurt is, moet je sowieso je mond houden. Of ze nou lerares is of niet. Dat is beter.
1: Ik vind dat ook. Rustig aan mannen. Als er vrouwen in de buurt zijn. Want wie kletst er het meeste? Ik niet.
0: Nou,
1: zeg het dan maar.
0: Nou, ik was de laatste keer aan het luisteren naar wat is de Ermeloos Brood.
1: Ja?
0: Ik heb alleen Trees maar gehoord, joh.
1: Ja, en weet je wat het erge is? Dat ik helemaal geen armeloos kan proten.
0: Nee, daarom. Maar je was wel te horen.
1: Oh jee.
0: Ze
1: hebben me uitgedaagd.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: maar,
1: was het.
0: Maar goed, dus even kijken. Geert-Jan die had erop gereageerd. Al het Japo hebben gehad.
1: Ja.
0: En we hebben alles weer gehad.
1: Ja, we hebben alles gehad. Dus nou, kom erop weer met je reacties.
0: Dan gaan we naar Erik Rassen. Herhaal recept.

0: Zo, ja, een eerlijke raskijker alsof hij niet weet waar het over gaat. Nou, kijk je berichten maar eens terug, Erik. Ditzelfde verzoekje zit een 1 of 2 weken geleden er ook in. Kijk. Dus kijk maar even.
1: Ja, en je kan het ontkennen, maar hier ligt het bewijs.
0: Ja, daarom ja. Dus. Goed. Ja, maar goed, eens even kijken. We gaan de lijst maar even weer opschonen bij alles wat we gehad hebben gehad. En als Jaap was erg onder de indruk van de scholen daar in Canada
1: en Amerika.
0: En 's morgens wel heel vroeg vertrekken hoor.
1: Ja.
0: En dan Geert-Jan, ja, dat hebben we afgerond. Eens even kijken. En dan hebben we alleen Erik Ras nog. Die denkt, waar heb je het over? Zie je die blik van die smiley?
1: Ja.
0: Wat is dat voor blik?
1: Ja, van ik weet van niks.
0: Ik weet van niks. Nee, ben daarom, onschuld zelf.
1: Ja,
0: goed, maar wij gaan even kijken naar... leerlingen uit Putten samen met politieteam Veluwe West ruim €8.000 opgehaald voor het goede doel. Kijk, daar krijg je dus thuis niet, want je hebt thuis geen politieteam.
1: Nee, daarom. En dan kan je dat niet doen.
0: En dan kan je ook graag €1.000 ophalen thuis.
1: Ja. Nee, dat lukt
0: dat,
1: gewoon niet.
0: Dat maak je zelf wel op.
1: Ja, maar waarschijnlijk hebben je vader en moeder hebben dat niet eens.
0: €8.452,39 samen opgehaald met het politieteam. Nou, goed bezig geweest dus.
1: Ja.
0: Vraag je dan wel af, heeft de politie niks beters te doen?
1: Nee.
0: Maar dat is weer wat anders, hè?
1: Dat is wat anders, maar dit is ook leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan wij door naar het volgende muziekje alweer.
1: Ja.
0: En komt hier, Erik Ras.

0: Koos of Amazing met het nummer. En,
1: ja, die houdt hiervan.
0: Ja, die vindt het wel helemaal
1: goed.
0: Helemaal
1: ja.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Goed, het is. Is er nog plek voor een klein kort berichtje? Ja, ik had volgens mij een berichtje gezien. Ik dacht, oh, dat kan wel even.
1: Mm.
0: Maar dan moet ik even kijken waar hij gebleven was.
1: Ja, hij is weggelopen.
0: Ja, zo lijkt het wel op je.
1: Ja.
0: Maar ik kan ook snel. Oh ja, Evert en Gerry Zeeboer Mosterd zijn 65 jaar getrouwd. Dat was afgelopen dinsdag, gisteren dus. En de burgemeester is langs geweest. Even kijken, burgemeester Joon in Harderwijk, die heeft ze gefeliciteerd. Namens wat kleine mensjes. Ja, of is die burgemeester zo groot?
1: Ik denk dat die burgemeester een lang eind is.
0: Ja. Joon eind.
1: Nou, oei, goed, maar in ieder geval. 65 jaar, het is een eind.
0: Ja,
1: de burgemeester is een lang eind, maar 65 jaar getrouwd is ook een eind.
0: Ook namens Veluwe Wim van harte gefeliciteerd.
1: Ja.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
5: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
6: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
4: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
7: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
8: Zou ze ook morgen willen invoeren?
7: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
4: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
10: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
11: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
12: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
13: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
14: Dit is Veluwe FM.
15: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
16: Ja, hallo Boppers. Dit is dan een nieuwe cd gemaakt door Bob de Rooij en mijn vrouw. Ja, de naam is me niet bekend.
17: Annie de Rooij.
16: Annie, natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet gek. Dit is een gezellige cd. Pump Pop de Valium. Ja. Voor depressieve mensen. Een optimistisch geluid. We beginnen met Annie met een leuk begrafenisnummertje. Boppers voor de suicidale onder ons. Waarheen waarvoor? Ja, kom op.
17: Ja, waarheen waarvoor toch, hè?
16: Ja.
17: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op aard? Je moet een beetje orgelen, Bob.
16: Ja, orgelen. Gorgelen. Moet je dit kop zetten?
17: Dan moet je wel gorgelen.
16: Ja, ik ga orgelen.
17: Nou,
16: ga je daar stil zingen?
17: Ik ben
16: begeleiding. Spook van opera.
17: Nou, Bob, dan moet je wel normaal doen, anders ga ik niet echt zingen, hoor.
16: Ja, hou zingen, wij. Wel zingen, denk aan niks, zingen.

0: zwei.
1: Na, waarvoor ben ik eigenlijk hier op aarde?
0: Pomp op de valie met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik, kom eens hier met die helm?
1: Blijf, je moet je kunt helm
0: zo verouderen. Schrikken is diep over je. Oh, je voelt een hele krakenboffers thuis. Ja, het kan nog verder, het kan nog verder, het kan nog verder. Ja, ga koffie trekken naar je bek. Pop is weg door met de... Ga daar zo, mam. We gaan door met de carnavalsnummertje 10. 10 en 10.
2: Zo, dat was hem van de lijst van Drees.
3: Ja,
2: Bob en Annie.
3: Bob en Annie, ik denk, laat ik hem een keer doen.
2: Ja, bijzonder stellen.
3: Ja, ja.
2: Ja, zo zien ze niet meer tegenwoordig. Hè?
3: Nee, echt niet.
2: Maar een heleboel dingen kunnen ook niet meer tegenwoordig. Dat is
3: nee, want ik vroeg me af of dit ook zou kunnen, weet je wel. Ja, moet kunnen.
2: Er zitten wat dingen. Ja, voor mij betreft kan alles hoor. Ja. Ik heb helemaal geen enkel taboe. Dat hele woke is aan mij voorbij gegaan. Maar helaas, de rest van de wereld is zo woke als me kan.
3: Ja, zo is dat ook.
2: Ja, jammer, jammer, jammer.
3: Jammer, jammer, jammer. Het is niet anders.
2: Ja. Nou, we gaan even naar Harderwijk. Bewoners bouwen daar extra woonwagenkampen om tot Oranje Leeuw.
3: Een entree. Niet je zegt extra. Nee, het is
2: oh,
3: een entree.
2: Entree. Oh, sorry. Bewoners bouwen een entree. Van jullie, hebben jullie in het pand al iets met WK? Is het al oranje geverfd?
3: Helemaal niks.
2: Geverfd?
3: Want ik heb zelf even naar de wedstrijden gekeken van het Nederlands elftal.
2: Ja.
3: Ik vond het verschrikkelijk. Als ze zo moeten winnen, nou, dan wordt het niks.
2: Wat een slecht. Wat een
3: slecht, slecht. Echt slecht.
2: Ja, het was... En ze zeggen, ja, nee, wij denken serieus dat we kunnen winnen. Oh, wat moeilijk, maar dan denk ik... Jullie komen die eerste ronde niet eens door.
3: Nee, man. Ze kunnen beter meteen de koffers pakken en naar huis komen.
2: Precies. Ja. Japan, daar gaan ze al van verliezen.
3: Ja.
2: En Tunesië, nou, net kalm, man. Het had ook net gekund.
3: Ja, nou...
2: En Zweden verliezen ze ook van.
3: Ja, natuurlijk. En dan komen ze ook naar huis.
2: Ja, en dan kan Koeman gewoon weer lekker bij zijn vrouw gaan zitten. Want daar wordt hij gemist op dit moment.
3: Ja, natuurlijk. Zijn vrouw is ook weer ziek, hè?
2: En voor de ja, precies. Ja. Die is eigenlijk al heel lang ziek.
3: Die is al heel lang ziek, ja.
2: Ja. En Koeman, ja, ik bedoel, daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Dus tijd voor een nieuwe bondscoach en tijd voor
3: maar
2: een stel nieuwe spelers.
3: Ook, ja, een nieuw elftal.
2: Ja.
3: Maar ja, er zitten er zat. Ik bedoel, als je daar geen elf van uit kan vinden. Maar ik vond het drie keer niks.
2: Nee, maar het zijn Nederlanders.
3: Ja, maar het kan best zijn hè, dat ze ons op het verkeerde been zetten. Dat ze dus dit bewust gedaan hebben.
2: Ja.
3: Denk je niet?
2: Ja,
3: en dan gaan ze dus...
2: Precies, ze worden dadelijk op een fluitend wereldkampioen.
3: Ja, minstens.
2: En wij stinken erin.
3: Misschien...

0: Is dat het wel? Ja.
1: Nee, goed. Maar het is echt dat Nederlandse mentaliteitje, weet je wel. Ja, we zijn toch goed. We zijn toch hartstikke goed. Oh, het zit een beetje tegen. Oh.
0: Ja,
1: en dan worden ze helemaal
0: nee,
1: slap.
0: Nee, maar de volgende keer dan, dan laten we het echt zien. Dit was even oefenen. Hè? En ja. ze hebben al jaren geoefend.
1: Twee keer hebben ze geoefend. En toen mochten de reserves tegen elkaar en die hebben zelfs verloren.
0: Ja.
1: Dus maar dan blijkt wel dat het dus geen beste reserves zijn.
0: Nee, ook dat niet.
1: Ach man.
0: Ja, maar het kan ook tactiek zijn, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ze hebben bewust alles verloren om dadelijk.
0: Om
1: ze moeten acht wedstrijden winnen.
0: Oh ja, dat zou het leukste zijn.
1: Ja, en, nou, die eerste drie hoeven ze niet alle drie te winnen. Maar daarna, na die drie, dan zijn er nog vijf.
0: Ja.
1: Dat is zoveel finale en dan door. En die moeten ze allemaal winnen. Nou, ik heb nieuws voor ze.
0: Zeg het eens.
1: Mochten ze eerste of tweede worden in de pool.
0: Ja.
1: Dan is Brazilië of Marokko de volgende tegenstander. Nou,
0: en dan?
1: Einde verhaal.
0: Ja.
1: Dan ben je meteen al klaar. Of ze moeten derdes worden in de pool. Ja, en wie het dan wordt. Maar dan wordt het in ieder geval niet Brazilië of Marokko. Maar volgens mij wordt daar ook niet beter van.
0: Nee. Ga je wel kijken?
1: Ja, weet je. Ik heb een partner die vindt het voetbal leuk. En ik heb toch altijd weer... Dat is toch een beetje een stille hoop van wie weet.
0: Wie weet, oh ja, nou, dat heb ik dus ook.
1: Wie weet,
0: want ik bedoel, ik hoef met niemand rekening te houden. Ik kan kijken wat ik wil op die televisie. Maar dan denk ik toch van verbeeld je. Hè? Laat ik het toch, anders kan ik toch niet meepraten.
1: Nou ja, dat vind ik niet zo erg. Wat mij betreft kan iedereen overal meepraten. Als ze nou wel of niet gezien hebben.
0: Ja.
1: Nee, maar ik tegen beter winnen.
0: Deze twee wedstrijden, die oefenwedstrijden. Nou, ik vond het...
1: Nou, mocht er wel... Eerlijkheid halve bij zeggen, als er geen publiek bij zit...
0: Ja, dan is het ook anders, hè?
1: Het leek wel alsof je tegen een trainingskamp aan zit te kijken.
0: Ja. Ja, dan is het natuurlijk ook anders. Maar ja, hoeveel publiek zal er uit Nederland heen gaan?
1: Ja, niemand.
0: Want het kost nogal wat, natuurlijk.
1: En dan zijn er een hoop Amerikanen die zeggen... Ja, we willen het grote Oranje zien. Ja. Nou, ik heb nieuws. We hebben geen grote Oranje, hoor. Wat daar zit, daar moet je het mee doen. Ja, man.
0: Zo is dat. Nou. Nou, ja. Maar goed, oké. Okay. Laten we... Maar ik adviseer ze om maar de koffers te pakken en naar huis te komen. Dan ga je niet af.
1: Precies.
0: Ja. Maar ja, goed. Wie ben ik? Ik heb er geen...

0: Zo, dat was weer even ouderwets een dubbel plaatje op deze vroege morgen. Namelijk de Black Eyed Peas. De zwartoogige erten. Ja, het is ook een bandnaam van niks, hè?
1: Nee, nou ja. Ik denk aan iets heel anders dan.
0: Ja. Eet jij veel erten?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Ik heb gisteren wel echte soep gegeten.
0: Oh, ja, ja. Nu al? In de zomer?
1: Ja, waarom niet?
0: Ja,
1: ik had zin in erwtensoep, dus ik heb erwtensoep gegeten.
0: Van huis uit kregen we dat altijd pas in het najaar, zeg maar.
1: Ja, nou ja, goed. Tegenwoordig is alles anders.
0: Ja, nee, precies. Ik vind ook als het lekker is, is het lekker.
1: Ja, daarom.
0: Ja, daarom. En als we een kerstnummer willen draaien, draaien we een kerstnummer.
1: Ja, daarom.
0: Ja, ja, dat is op zich helemaal niet zo'n probleem.
1: Dat maakt toch helemaal niks uit?
0: Helemaal niks.
1: Je bent eigen baas, hoor.
0: Dat bedoel ik. Duik in de kinderkunst tijdens een tentoonstelling bij Bureau de Ontsnapping in Putten. En Bureau de Ontsnapping, leuke naam, is het oude politiebureau.
1: Ja, ik vind dat heel apart dat ze dat gevonden hebben zo.
0: Ja.
1: Dat was afgelopen zaterdag, hè?
0: Ja.
1: Ik kwam er langs toen ik hier vandaan kwam. Het was er behoorlijk druk.
0: Nou, kijk aan.
1: Buiten dus. Ik weet niet hoe het binnen was. Maar die stonden mensen in de rij om binnen te komen.
0: Ja, dat was anders geweest in het verleden toen er nog gewoon politie zat.
1: Ja, toen stonden ze niet in de rij om binnen te komen.
0: Nee, binnen ook niet trouwens. Want er was nooit iemand.
1: Nee, daarom. Ik ben er wel eens geweest om iets te vragen of zo. Nou, dan had ik mazzel als er iemand was.
0: Ik heb een keer aangifte gedaan. En dan moest je een afspraak maken. En dan in drievoud. En tegen de tijd dat je kwam hadden ze hoofdpijn. En je weet het allemaal.
1: Nou, ik heb ook eens aangifte ergens voor gedaan. En toen kreeg ik een brief toegestuurd. En dan moest ik vragen beantwoorden. En dan werden in behandeling genomen. En naar de hand hoorde ik dat ze er niks mee konden. Nou ja, klaar.
0: Ik had ooit zo'n kennis. En die was niet helemaal... Ja, wat zou ik zeggen? Hij was niet zwak begaafd of zo, maar het was ook niet helemaal een nozel.
1: Het was ook geen licht.
0: Nee, het was ook geen licht. Die heeft zijn kind aangegeven op het politiebureau.
1: Oh.
0: Even een kind aangegeven. Dat doe je op het gemeentehuis, man.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ja, nou ja, goed, oké. Okay.
0: Goed, maar dit was een succes.
1: Ja, dit was leuk. Ik heb gezien dat het er druk was van wat belangstelling betreft.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Dan kunnen wij ook weer door. We hadden nog een verzoekje van Erik Ras.

0: Zo. Rum Jacks met een Irish pub song.
1: Nou, het is toch wel lekker kaste keer daar in die pub.
0: Ja, gezellige muziek.
1: Ja, leuk is dat. Ja.
0: Goed, we gaan maar eens even kijken wat gebeurt er in de WhatsApp-bike, want daar is het hartstikke druk. Erik was al geweest, dus er gebeurde niks. Oh, Miriam, die gaat net op vakantie en dan komt er in één keer weer bericht binnen.
1: Ja.
0: Dat is ook weer wat, hè?
1: Ja.
0: Laten we even kijken dan. We zijn als gemeente trots op onze collega Karim. Genomineerd voor Taalheldenprijs hebben wij ze elke dag met ze... dat je met doorzettingsvermogen echt het verschil maakt. Karim zegt het zelfs zo mooi. Je kan het met je handen, dat kan je ook met je hoofd. Dat verdient het podium, vertelt wethouder Jim van der Hoorn. Stem voor 21 juni op Karim voor de Taalheldenprijs via www.taalheld.nl. Want dan kan hij nationaal kampioen worden.
1: Ja, maar het is, hij doet het erg goed hier in de gemeente. Ik ken hem persoonlijk erg goed.
0: Ja.
1: En hij doet ook, wat zal ik zeggen, hij haalt het vuilnis op. Dus zaterdags, 's avonds, weet je wel, van al dat soort dingen meer. Hij is overal bij betrokken. Hij werkt ook bij de buitendienst is die betrokken, voor de tuinen. Maar hij doet ook bijvoorbeeld houtcurves, hoe heette die dingen, die wedstrijden. Maakt hij van hout maakt hij beelden. Weet je, snijdt hij dan en zo. Als die je ergens mee kan helpen, dan doet hij dat ook. Weet
0: maar,
1: je, zo'n jongen
0: wat
1: is
0: voor vuilnis haalt hij op zaterdag op?
1: Nou,
0: dan?
1: Dat is van natuurlijk dat er van de straat in de vuilnisbakken, want het ligt ook al aan de rommel. En het moet op zondag schoon. Hij maakt schoon. Ja, weet je wel, en al dat soort dingen meer. En dat vind ik heel apart.
0: Hmm.
1: Dus hij staat altijd klaar. En verkeersregelaar bij evenementen. Daar heeft hij dan ook zijn diploma voor gehaald. Want dat mag je ook niet zomaar doen. En dat hij, als ze een beroep op hem doen, dan is hij daar.
0: Dus hij heeft echt een motto van ik kan helpen.
1: Ja,
0: en waar ik help kan, dat doe ik.
1: Dat doet hij, ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Ja.
0: Dan past dit paardje wel bij hem.
1: Ja.

0: Dan gaat die Billy weer lopen al hoeren met ik stop en ik ga toch weer door. En,
1: ja, dit hoor je, dat hoor je, daar ben ik ook menig keer mee in de op mijn verkeerde been gezet. Dan dacht ik dat hij afgelopen was en dan begon hij weer.
0: Ja, en dan begon hij maar. Als hij pech heeft, dan zet je hem dicht en dan hoor je hem dus niet eens meer.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Nou ja. Als Jaapur zegt, dat lijkt Karim wel van de Van Dam.
1: Ja, dat klopt, dat is hem ook.
0: Is hem daar ook?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, kijk aan, heb je goed, Els Jaapur?
1: Ja, dat is
0: en
1: hem.
0: En hij schijnt ook van dansles te zijn.
1: Ja, dat weet ik niet, maar
0: met Mees en zo.
1: Ja, die zal er wel iets meer van weten, maar hij woont aan de Van Damhof. Ja. Met zijn moeder.
0: Met zijn moeder. Hoe oud is hij dan? Hij ziet er
1: in de 40.
0: Ja, wou ik zeggen, hij ziet er ook wel een beetje 40 uit.
1: Ja, dat is die ook.
0: Ja.
1: Maar toen Herman overleden was, toen kwam ik hem ook tegen in het dorp.
0: Oh, toen woonde hij er al?
1: Ja.
0: Dus hij woont hier al een jaar of
1: ja,
0: negen
1: of zo. En toen zei hij van, kwam hij naar me toe en hij ging me knuffelen. Want Herman, hij kwam ook in de sporthal, weet je wel, en dat soort dingen. En toen zei hij, ik zal jou altijd helpen als ik iets voor je kan doen. Nou, die heeft jaren heeft hij mijn tuin bijgehouden.
0: Kijk.
1: Ja, dat, ik bedoel, zo'n type is het wel.
0: Ja. We gaan even terug naar gisteravond.
1: Ja.
0: De avondvierdaagse was maandagavond begonnen in Ermelo. En gisteravond is hij meteen al afgelast. Vanwege Corrigeel. Nou, dat bedoel ik dus, die softies in Nederland.
1: Ja.
0: Vroeger dan liep je gewoon door weer en wind. En nu wordt er alleen maar Corrigeel, is er nog niks aan de hand.
1: Nee.
0: Het is even één keer gedonderd gisteravond.
1: Nou, ik heb niet eens gehoord. Dus.
0: Ja, nou, maar, ja, je moest ook echt opletten hoor.
1: Ja, maar dan was het... Maar vanavond gaan ze dan weer wel, of niet?
0: Ja, vanavond zullen ze... Ja, tenzij er weer Corrigeel komt of zo.
1: Ja.
0: Want de veiligheid van bijna 1900 deelnemers, vrijwilligers en medewerkers staat voorop. Kom op man, dat gebeurt toch niet gelijk met iedereen wat.
1: Nee.
0: Vroeger had je, toen in mijn tijd, ik hoefde niet in dienst, maar had ik in dienst gemoeten. Daar hadden ze oefeningen voor de militaire dienst en dan mocht 3% sneuvelen. Tijdens de oefening. Als er nu eentje doodgaat bij een oorlog, dan zijn ze helemaal van het padje af.
1: Ach man, schij alsjeblieft uit.
0: Ja, daar gaat er helemaal nergens meer over, man.
1: Nee, daarom.
0: Dat is een beetje oorlog, dan vallen gewonden. En dat hoort er gewoon bij.
1: Ja.
0: Daar is het. Ik bedoel, een voetbalwedstrijd

0: Geweldig nummer dit. Ah, heerlijk.
1: Je telefoon gaat.
0: Mijn telefoon gaat?
1: Hij knipperde.
0: Oh. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Trace en Bas met Elisabeth.
1: Dag Elisabeth.
2: Bas, zou je alsjeblieft het nummer Aisha kunnen draaien voor mij?
0: Aisha van Galit?
2: Ja.
0: Ja, ga ik voor je opzoeken.
2: Oh, dank jullie wel, hè?
0: Ja, oké. Okay, jij ook.
2: Dag Bas, dag Trace.
1: Dag doei. Elisabeth, doei.
2: Dag.
0: Zo, dan gaan we even opzoeken, Aisha van Khalid. Maar wat een heerlijk nummer, dat chorus van de Black Pumas.
1: Ja, goed,
0: dat,
1: ja.
0: Er zit een beat in een ritme, heerlijk.
1: Jij zat helemaal te glunderen.
0: Ja, joh, ja. Daar kan je mooi op lopen en zo. En dat is voor mij wel heel prettig na een half jaar ellende. Dus
1: ja,
0: ik kan lekker op bewegen, man. Wow.
1: Je gezond, zou het blijven doen.
0: Ja. Goed, we gaan even door naar de regio. En ik had alweer een plaatje klaarstaan van jouw lijst. Ja. Die past wel mooi bij de
1: Ja,
0: die
1: heb ik expres uitgezocht voor dit gedoe.
0: Maar we gaan eerst even een check voor een poëziefestival in Harderwijk uitreiken.

0: kijken.
1: Ja.
0: Rabobank heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan de Stichting Stadsdichter Harderwijk. Voorzitter Johan Heinberg en penningmeester Wietse Hummel ontvingen een cheque van 1000 euro. De Rabobank steunt hiermee de organisatie van het Poëziefestival op 29 augustus.
1: Oh, leuk.
0: Nou,
1: ja.
0: Kan er weer
1: geruimd. Is in Harderwijk, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan er weer geruimd en gedicht worden.
1: Ja. Ik kan rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten.
0: Dat bedoel ik.
1: Dat zei mijn vader altijd.
0: Goed, dan gaan we naar jouw WK bijdrage van vandaag.
1: Ja. Je zal zien dat je hem wel leuk
2: vindt. Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk je in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. Dan kan er niemand vrijstaan. Als je dan in de ogen gaat, neemt die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, dan heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Jori, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Ja, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jonny, rot nou eens op met die bal.

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloters. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zat was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter.
1: Ja, zo. 10 jaar is jouw dood. Hè?
2: Ja, het is wat.
1: Ja, het gaat hard de tijd.
2: Ja.
1: Een record aantal lopers voor de avondvierdaagse burgemeester Jeroen Joon blikt in zijn column terug op het verregende evenement. Ook daar afgelopen week al verregend.
2: Ja. En hier in Putten dan, het was hier toch ook niet zo geweldig? Vrijdagavond was het ook een beetje nattig.
1: Oh ja, heb ik niet opgelet.
2: Heb ik niet opgelet. Nou, ik ben expres niet gaan kijken, want ik denk, ja, wat heb ik eraan? Maar ik weet ook niet of... Want ik hoorde al van mijn achterkleinkinderen, die moesten ook meelopen. Ja, maar oma, als het zo slecht weer is. Ik zeg, kom op, lopen.
1: Ja, hè? Precies.
2: Stoer doen.
1: Oh, ja, kel je nu alvast in de emmer, dan ben je er alvast aan gewend. Hoppa! Goed, maar Joon blikt in zijn column terug. Dus als je de column wil lezen, harderwijkencourant.nl.
2: Zal hij zelf ook meegelopen hebben?
1: Denk het niet.
2: Denk het niet.
1: Denk het niet.
2: Hij moest ze verwelkomen toen ze binnenkwamen natuurlijk.
1: Ja, precies.
2: Ja,
1: nou ja, dan kan je ook gewoon meelopen en aan het laatste stukje wat harder lopen.
2: Even wat even rennen van ik ga vast jongens.
1: Ja, en dan daarop gaan staan wachten. Dat zou ook kunnen
2: dat
1: natuurlijk.
2: Dat zou kunnen, ja. Maar dat weet ik niet.
1: Precies.
2: Er zullen wel mensen zijn die het weten, die daarmee...

0: Chicken Wings.
1: Chicken Wings.
0: Ja, ja, lekker, lekker ja, hoor. Een beetje kluiven.
1: Vooral om deze tijd.
0: Oh ja, ja, vooral om deze tijd, ja. Patat stoofvlees heb ik ook al lang niet meer over gehad. Dat is ja, ook om deze tijd. Heel erg lekker.
1: Ja.
0: Deze tijd allemaal. Maar ja, maar ja.
1: Het is, we moeten het op een houtje bijten, denk ik.
0: Ja, en dan kijk je naar de wijk en hebben ze een overschot van ruim 15 miljoen ja, op de begroting 2025. Gemeente schuift 11 miljoen door. Wat doen ze met die andere 14 dan?
1: Ja, maar dan hebben ze toch iets verkeerd gedaan?
0: Ja, feitelijk hebben ze het belastinggeld van de burger niet opgemaakt.
1: Nee,
0: dus
1: maar,
0: voor niks binnengehaald.
1: Je maakt een begroting en dan is zo de bedoeling dat je daar geld voor hebt. En dan hou je 15 miljoen over.
0: Ja.
1: Dan heb je dus iets niet goed gedaan.
0: Ja, die is niet uitgevoerd. Maar in ieder geval, die 15 miljoen hadden mensen ook in eigen portemonnee kunnen blijven
1: ja,
0: houden.
1: Ja, die hadden ze ook terug kunnen geven.
0: Hoe dan ook. Daar zou ook een patat stoofvlees zou dat ook vanaf moeten kunnen.
1: Ja, vind
0: en
1: ik
0: ook op dit moment. Want ik heb best iemand voor inhuren om dat even te komen brengen.
1: Ja, zo is dat ook.
0: Nou, maar ze hebben het nog niet volledig afgerond. Dus dat wordt er allemaal nog opgemaakt.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: En dan... Elisabeth had een verzoekje.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja.
1: Aicha, Khaled.
0: Aicha, ja. Khaled.
1: Khaled. Oké. Okay.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Time met Blackbird openen we het laatste uur weer van de wereld wat wakker op deze
1: woensdag.
0: Woensdag de 10e.
1: Ja.
0: 10 juni.
1: 10 juni, waar blijft de tijd?
0: Ja, echt waar.
1: Echt, gaat zo snel.
0: We gaan over 2-3 weken gaan we alweer richting de kerst.
1: Ja, het is wat, hè. Dan kan je zo zachtjes aan die spullen weer tevoorschijn halen. En ja, dan zie je in de winkels weer pepernoten.
0: Pepernoten, ja.
1: En al dat soort dingen meer. Ja. Man.
0: Lekker hoor.
1: Het is wat, hè.
0: Ja. Maar goed, we moeten eerst nog even een uurtje hier. Dat moeten we sowieso nog doen. En dat gaan we ook doen. We
1: dat
0: hebben
1: doen
0: nog
1: we
0: wat
1: ook,
0: nieuwtjes.
1: Ja.
0: En we hebben nog wat muziekjes. Dus.
1: We hebben nog genoeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij had er eentje voor. Om te onthouden dat je altijd zoetjes in de koffie hebt, hè?
1: Ik heb nooit zoetjes in de koffie.
0: Je hebt nooit zoetjes
1: jij,
0: in de koffie?
1: Dat is voor jou.
0: Oh, het is voor mij. Ja. Oh ja, zie je. Ja,
1: zie?
0: Ja,
1: want
0: sweet.
1: Vroeger moest je 2 zoetjes, tegenwoordig 1.
0: Ja, het wordt allemaal minder, ja.
1: Ja, dus vandaar dat ik dacht van laat ik dat even doen.
0: Ja, dan hebben we ook een mooie reminder.

0: Zo, dat waren de sweets voor mijn sweets. En ja, ik hoef ook geen koffie meer. Dus dat is wel klaar. En, oh, we hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Dag, met Marjan Verheij van Lidl Nederland. Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hallo. Bel ik even gelegen?
0: Je bent in de uitzending, dus...
1: Oh, oké. Okay. Nee, ik bel eventjes omdat er een artikel op jullie site verschenen is.
0: Ik zag vanmorgen het mailtje al voorbij komen, ja.
1: Ah, oké. Okay. Dus mijn vraag is of je dat gaat aanpassen.
0: We hebben het doorgestuurd naar de redactie. Maar ik heb het even nagelezen. Er staat dat, het Gereformeerd Dagblad dat meldt. Dus daar dat is de bron waar wij het vandaan hebben.
1: Oké, okay, dan ga ik daar ook even naartoe bellen. Want het is natuurlijk wel in ieders belang dat de informatie die verstrekt wordt ook klopt. Dus dan ga ik hen ook eventjes bellen.
0: Ja. Ja, okay. Kijk, ik heb het doorgestuurd naar de redactie en die zullen daar wel naar handelen of niet. Dat weet ik niet hoe dat werkt. Ik zit niet in de redactie, ik zit in de uitzending.
1: Ja, oké. Okay, nou, sorry voor het storen, maar als
0: maakt
1: ik
0: niet
1: de telefoonnummer
0: uit.
1: Van de redactie ergens kan vinden, dan zou ik het wat gisteren ook...
0: Nee, dat is gewoon hetzelfde nummer.
1: Als dit nummer?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Alleen de keuze is aan degene die een programma maakt of die de telefoon gewoon oppakt. Buiten de uitzending of binnen de uitzending. Ik pak hem altijd binnen de uitzending.
1: Ik
0: geef altijd leuke radio, hè.
1: Nou, dan wens ik u nog een prettige uitzending.
0: Ja, jullie ook.
1: Oké,
0: okay, doei.
2: Doei.
0: Zo, ja, daar was iemand een beetje... Er klopt iets niet.
2: Oh,
0: Er stond op onze website dat er een stakingsactie was... of een protestactie bij de Lidl in Ermelo.
2: Oh?
0: En dat was dan schijnbaar niet zo.
2: Oh, nou, dus dat was fake nieuws?
0: Nee, dat weet je nooit. Hè. Kijk, nee. Op een gegeven moment, de redactie die kijkt en die ziet dat Gereformeerd Nederland. Gereformeerd Dagblad, volgens mij.
2: Mm-hmm.
0: En die denkt, oh, Ermelo, nou, laten we dat maar even meepakken. Ja. En dan zet je er ook gewoon bij, al dus het Gereformeerd
2: Dagblad.
0: Ja,
2: ja,
0: ja. Ja, en dan... Maar mensen die het aangaat, die willen daar dan toch even wat aan doen.
2: Ja, misschien wel.
0: Dus,
2: nou ja, dan belde die mevrouw hier naartoe.
0: Ja,
2: nou,
0: ja, precies.
2: Gelijk had ze. En dan werd je door jou verder geholpen.
0: Ja, zo ging dat.
2: Zo werkt dat.
0: En we waren er allemaal bij. Maar waar was ik nou mee bezig ook alweer? Want de telefoon ging en volgens mij was ik ook ergens, zat ik al in een verhaal of helemaal niet.
2: Je had het over de sweets en dat je,
0: ja.
2: Dat je nu geen koffie meer hoefde.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst maar even muziekje draaien.
2: Ja, laten we dat doen, ja.
0: Ja.

0: in Harderwijk. Café De Buren en Café De Liefde staan de handen in één voor een middag en avond vol muziek, gezelligheid en feest. In de Kroeghoek samen maken we er één grote Aaltjesdagenfeest van Burenliefde. Ja, Café De Buren
1: goed.
0: En Liefde, ja. Dus tijdens de Aaltjesdagen, wanneer zijn die Aaltjesdagen dan? Eens even kijken, staat hier maar geen datum bij, joh.
1: En zijn die niet eind van de maand, zoiets?
0: Hier, 13 juni. Zaterdag 13 juni.
1: Oh, dat is...
0: Aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: Ja, dus al.
1: Vanaf 4 uur.
0: Ja, vanaf 4 uur kan het terecht. Dan de Woelwaters zoeken nieuwe jeugdleden voor het waterpolo. Dat is in Harderwijk ook. Even kijken waar je kan opgeven. Jeugdleden gezocht.
1: Jeugdcommissie@woelwaters.nl.
0: Ja.
1: Nou, leuk toch?
0: En dan marktgeld voor de komende 2 jaar wordt niet verhoogd in Ermelo. Dat is altijd goed natuurlijk.
1: Dat is leuk. En worden de prijzen dan ook niet verhoogd?
0: Nee, dat neem ik al van niet. Meestal gaat alles omhoog als alles omhoog gaat.
1: Ja, dan, daarom.
0: Maar het wordt niet verhoogd. Dus,
1: neem ik aan dat die prijzen op de markt ook niet verhoogd worden.
0: Kijk, en dat moeten we hebben. En
1: zo hoort het.
0: En dan ontmoeting en verbinding tussen veel nationaliteiten en hun eetcultuur tijdens de Deel je tafel bijeenkomst. En dat werd georganiseerd door de diaconie van de hervormde kerk, hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Ermelo. Samen met vluchtelingenwerk in Ermelo voor de 8e keer.
1: Ja.
0: Een maaltijd voor statushouders, Oekraïners en bewoners van Ermelo georganiseerd. Nou, schijnt een gezellige boel te zijn geweest.
1: Ja. Ze hebben het hier ook eens een keer gedaan. Jaren geleden, de woningstichting had het toen georganiseerd. Ter ere van een of ander. En dat was best heel leuk. Laat ik het zo zeggen, ja. Mensen hadden dus, die uit het buitenland kwamen, onze medelanders, die hadden van hun land eten gemaakt. En Nederlanders hadden dus typisch Nederlandse gerechten gemaakt. En dat was de bedoeling dat je met elkaar ging proeven en zo. En dat was leuk.
0: Nou, kijk dan. En dan wat minder leuk was, een bestelbus is tegen een boom gebotst in Ermelo.
1: En die boom ging niet opzij.
0: En dat is gisteravond gebeurd om 5:30. Eenzijdig verkeersongeval. Een bestuurder van een bestelbus die vanuit de richting 3 naar Ermelo kwam, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur.
1: Ja.
0: Ja, nou...
1: Hoe machtig ben je dan?
0: Ja, niet dus. Hè.
1: Niet, nee.
0: Valt dan weer reuze tegen allemaal. Ja. Goed, nou, eens even kijken. Dan hebben we dat allemaal gehad. Gaan we naar het volgende verzoekje, volgens mij. Nee, verzoekje van Erik Ras.
1: Ja,

0: South Africa. Dat was Revelation Time samen met Ruud Gullit.
1: Ik wist helemaal niet dat hij kon zingen.
0: Nee. Die, ik was erbij toen ze aan het opnemen waren. Ja. Oei. Je stoont als een kanaal.
1: Echt waar?
0: Een lucht. Je kon, tot aan de knieën kon je nog kijken. En de rest was één grote walm in de studio.
1: Oh, wat erg.
0: En lol als haar, jongen.
1: Ja, dat is wel best.
0: Oh, man.
1: En wat dacht jij? Maak dat je wegkomt?
0: Oh, nee. Ja, het is gewoon stoer als je daarbij loopt, natuurlijk. Ja. En je bent, hoe oud was ik? 25 of zo.
1: Oh ja, toen dacht je ook van...
0: Ik hoorde bij, ik was muzikant en ik werkte in de studio, dus... Mm. Ja, en dan zie je zo'n Gullit daar een beetje bij staan en een beetje meedoen, een beetje in de weer gaan en zo.
1: Stel maar niet zo echt heel zingen, veel voor.
0: Nee, zingen. Maar okay. Goed.
1: Maar stoont als een kanaal.
0: Ja, stoont als een kanaal, dat waren ze allemaal wel. Ja. Jongen, wat een lucht ging daar. Ja, dat was gewoon te veel van het goede. Alleen, als je rondliep, dan was je al het haasje, zeg maar. Goed, dan hebben we nog een laatste nummer van jou op de lijst.
1: Ja,
0: staan.
1: Dat is de allerlaatste voor vandaag.
0: Viva la Mama. Is dat van de Spice Girls?
1: Ik zou het niet weten, maar ik denk het niet.
0: Nee, zo te zien staat er van alles bij.
1: Gina Politi en DJ Michiel en weet ik veel wat. Nou, laten we maar luisteren, joh. Ik weet het ook niet meer.
2: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli, un sogno

0: Ja, die Viva la Mama, die ken ik inderdaad wel.
1: Ja, ken die
0: ja,
1: wel?
0: Ja, ja, ja, Viva la Mama, ja, ja, ja, ja, ja. En als je naar mama gaat, hè, dan moet je het ook altijd even aan mama vragen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Had jij een strenge moeder vroeger?
1: Nee, eigenlijk niet zo.
0: Nee. Vaak in onze tijd was de vader, zeg maar, streng.
1: Ja, maar mijn vader was toch wel modern, laat ik het zo zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Terwijl hij dus wel een stuk ouder was als mijn moeder.
0: Ja.
1: Maar mijn vader, die... En die vond het schitterend. Die had 6 kinderen. Dus ja. Mijn moeder kon geen kinderen krijgen. Dus het was heel spannend allemaal. Dus
0: Wacht even.
1: Mijn moeder kon geen kinderen krijgen. Volgens, toen ze pas getrouwd waren.
0: Volgens de artsen?
1: Volgens de artsen, ja. Ja.
0: Oké. Okay,
1: dus, en mijn vader kon lekker zijn gang gaan, want er kwam toch niks.
0: Nee.
1: Er kwamen er 6.
0: Ja.
1: Dus, maar hij was heel gek op zijn gezin. Ja,
0: ja
1: dat
0: nee,
1: moet ik
0: want,
1: wel zeggen. Ja.
0: Ik weet nog dat mijn moeder, toen ik geboren was, die werd aangeraden om vooral geen kinderen mee te nemen. Hmm. Want ja, ze hadden mij er eens uit gesneden, min of meer.
1: Ja.
0: Met de bedoeling van, nou ja, we proberen dus de moeder te redden. Maar, ja. Maar voor de rest, doe maar niet meer. Want ze had Engelse ziekte en dan blijkt dat de bekken niet meegroeien met de zwangerschap.
1: Oké, okay, ja.
0: En... nou, dan was ik in de 8e maand ook nog 11 pond, dus dan weet je het wel.
1: Dat was geen kleintje.
0: Nee. En dus dat werd aangeraden. Maar ja, dan heb je in de katholieke wereld de pastoor, die vindt daar ook wat van.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, die kwam bij mijn vader ook.
0: Vertelde, er moet wel even...
1: moet gewerkt worden, ja.
0: Er moet vermenigvuldigd worden, gaat heen.
1: Ja.
0: En natuurlijk, de hormonen van mijn pa, die hadden natuurlijk ook zoiets van...
1: Ja, van die wil ook wel iets.
0: Wel,
1: ja.
0: Dus ik geloof... Ik ben geboren op 16 november en in februari, een jaar later, was mijn broer alweer.
1: Ja, oh ja.
0: Dus er zit 15 maanden tussen. Nou.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, zo ging dat, maar daar is er wel bij gebleven. Want toen heeft mijn pa van de, ook op zijn donder gehad van de hele familie. Want bij mijn broer was het weer een keizersnee en weer ellende. Dus ja, dat is, het lot dat is leuk, maar goed.
1: Nou ja, goed, oké. Okay.
0: Viva la mama. Dit is dan wel een leuk nummertje.
1: Ja, toch?
0: Mama's.
1: Voor de mama's.
0: Even een mama vragen. En mijn moeder.
1: Ja. Oh ja.

0: Ja, en dan moest hij dan aan Mies Bouwman vragen.
1: Ja, want daar was het een zoon van.
0: Ja,
1: Leen Timp.
0: Leen Timp, ja.
1: Dat was de man.
0: En moeder Mies zei, ja, ga maar zitten. Dan laat ik de lopende band even voorbij komen.
1: Ja.
0: En dan kwamen er allemaal dingen bij. En dan moest hij dan onthouden. En wat hij niet onthouden had, dat was hij kwijt.
1: Ja. Ja, dat waren nog tijden.
0: Ja, dat was
1: nog geweldig.
0: Ja.
1: Maar ik heb verder nooit meer wat van dat jongen gehoord. Jij?
0: Ja, hij heeft nog één liedje gedaan.
1: Oh,
0: Parseke. Dat
1: zegt me niks.
0: Goed. Dat
1: klinkt niet. Klinkt voor een meter.
0: Nergens, nee, dacht ik al. Ik was er al bang voor. Goed, dan...
1: Wat dan?
0: Nou ja, je had al verteld vanmiddag. Wat ga je tussenmiddag naar binnen schuiven?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Misschien wel een pannenkoek.
0: Een pannenkoek?
1: Ja, ik denk dat ik daar zin in heb.
0: Ja, dat zeg, heb ik ook wel zin in.
1: Ja.
0: Maar ga je hem
1: even zelf maken.
0: Ja, wat doe je er dan op? Bij? In?
1: Ik denk stroop.
0: Stroop.
1: Schenkstroop.
0: Ja, ja, maar gewoon een saaie pannenkoek.
1: Een saaie pannenkoek, ja.
0: Niet met kaas of spek erin.
1: Nee, nou, spek zou ook kunnen, maar ik moet vanavond ook nog gaan uit eten bij mijn zoon. Dus dan denk ik dat het gewoon simpel pannenkoekje wordt met een beetje stroop.
0: En dan wordt het de eentje? Of,
1: Nee, dat wordt er wel een paar.
0: Wel een paar, ja. En want, hoe rotte doorsnee hebben ze dan?
1: Nou, een bordje.
0: Oké, dus geen vloerkleed.
1: Nee. Nee, want niemand brengt wat, dus ik moet zelf wat verzinnen.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Ja.
0: Jannie, ik weet niet of je luistert, Jannie, maar pannenkoekje bij aankomt zou Trace wel op prijs zijn. Ja,
1: maar om die tijd als ik aankom, is zij wandelen.
0: Oh, is zij wandelen?
1: Ja, zij gaat om 12 uur altijd wandelen.
0: Ja, heel slim.
1: Zou ik ook doen als ik haar was, want je weet maar nooit waar iemand op wacht. Hè?
0: Ja, precies. En dan komen ze aan en dan kom je meteen binnenvallen van ik kom de pannenkoek ophalen. En dan, ja...
1: Het is geen verplichting, hè?
0: Nee,
1: het is helemaal niet.
0: Maar je regent er wel op?
1: Nee, dat niet.
0: Ook dat ook niet.
1: Nee. Ik vind het altijd een hele grote verrassing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan toch. Moeten we erover ophouden, anders is het geen verrassing meer.
1: Nee, daarom. En ik denk dat ik zelf maar een pannenkoekje in elkaar flans.
0: Ja,
1: ik heb
0: maar
1: nog van dat pannenkoekenmeel en ik heb nog eitjes en ik heb nog melk. Dus dat kan. Het kan het. Ik moet het alleen even doen.
0: Ja, dat is vaak gewoon
1: dat
0: even...
1: Dat is meestal het euvel. Maar ja,
0: nou,
1: goed.
0: Succes.
1: Nou, dankjewel.

0: Ja, dat was het Denise Blondie.
1: Blondie, ja.
0: En dat brengt ons op 9 minuten over 11:30. En dat betekent dat we zo'n 19 minuten voor het eind van het programma zitten. Dus we hebben het weer bijna volbracht, ja. Trace.
1: Het is volbracht, zei hij.
0: Ja. En dat betekent dat we nog een praatje over 3, 4 kunnen draaien.
1: Dat kunnen we doen.
0: En dit is er eentje van.

0: Zo, dat was Caro Emerald, maar ze heet tegenwoordig Caro. En ja, als Caro Emerald doet ze niks meer.
1: Oh, nou ja.
0: Ja, moest ze zelf weten.
1: Ja, moest ze zelf weten.
0: Ja, precies.
1: Ze hoeft geen verantwoordelijkheid aan mij af te leggen.
0: Nee, daarom dus. Nee, dat is volgens mij bij niemand ooit gedaan. En het is ook heel toevallig hoe zij aan de bak kwam, hè. Ja. Ze waren met dat project bezig met die muziek van haar toen. En ze was in de buurt en toen was ze even, wil je er even inzingen? Of een demootje maken. En dat beviel eigenlijk zo goed dat de zangeres die ze eindelijk op het oog hadden, maar die daar niet kon, die hebben ze gewoon weggelaten. En toen brak zij gewoon even mooi door. Ja, mooi geregeld. Hè.
1: Ja, zo is dat. Ja. Zo gaat dat, hè, in het leven.
0: Ja. Ja. Heb je nog hobby's op dit moment?
1: Ik ben nog steeds aan het borduren.
0: Nog steeds aan het borduren? Ja, wat maak je op dit moment?
1: Dat tafelkleed met al die vlinders.
0: Ja, oh ja.
1: Weet je dat ik je verteld? En er moest er 25, moet er nou nog drie.
0: Nog drie vlinders?
1: Nog drie vlinders, dan is die klaar. Okay. Maar het is een heidenswerk, dat zal ik je wel vertellen.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, goed.
0: Spijt van?
1: Nee, helemaal niet, want het wordt wel heel erg mooi.
0: Oké.
1: Okay, ik had nooit gedacht dat ik dat zo mooi kon.
0: Maar zie je het dan zelf ook nog wel weer terug?
1: Nee, want het is al besteld. Het is voor mij is klaar.
0: Oké.
1: Dat heb je met dochters, hè?
0: Ja, maar je komt dan wel eens bij je dochter en dan ligt hij daar
1: dan
0: misschien op tafel
1: daar,
0: of
1: ja,
0: zo.
1: Daarom. Och, ja, okay. Daarom. Maar, maar ik heb vaak, dat heb ik, want ik heb toen ook een hele groot schilderij gemaakt over het millennium.
0: Ja.
1: Alles wat er in de voorgaande eeuwen gemaakt is en uitgevonden en noem maar op. En, maar als ik het dan helemaal klaar heb, dan zegt me dat niet zoveel meer.
0: Oké, dan ben je er ook echt klaar mee.
1: Dan ben ik er gewoon klaar mee. Maar toen had Herman die had het meegenomen, want ik had het gewoon weggelegd. En het zal wel. En die had het laten inlijsten.
0: Oké.
1: En dat toen was het wel heel erg mooi. En nu hangt het boven mijn bank al jaren.
0: Dus ja, maar dat is vaak heel mooi om dingen in te lijsten.
1: Ja, ja, daarom. Maar goed, oké, dus... Het werk op het borduren op zich vind ik wel heel erg wel leuk om te doen. Maar ja, je moet tijd hebben.
0: Ja. En anders als je geen tijd hebt, dan moet je afhaken, hè?
1: Dan moet ik afhaken.
0: Tja,
1: ja,
0: dan
1: kan ik ook nog een breiwerkje opzetten. Maar dan ga ik, dat weet ik, dat wordt ook afgehaakt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we er maar muziekje tegenaan.
1: Oh ja, joh.
2: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Zo. Wordt het voor het verlaten van het pand toch nog even spannend, hè?
1: Ja, dan zie je het, het onweer en het...
0: Ja, het bliksemt en het dondert en het gaat een keer.
1: Het dondert en het bliksemt.
0: Ja.
1: Er is ook een van de muziekje daarvan.
0: Van Guus Meeuwis, ja.
1: Nou, ben ik niet zo'n bier fan? Of zo? Nee, je kan.
0: Ik ben niet, niet zo'n fan van Guus Meeuwis, dus op zouten. Die onweer mag wel.
1: Zou hij van jou fan zijn?
0: Nee, denk ik niet.
1: Ook niet. Hij kent je niet. Nee, daarom.
0: Nee, maar dat hoef ik niet. Maar onweer vind ik wel lekker.
1: Alleen die
0: regen. Ja, hey, onweer, bliksem en donder. Hoe harder het een keer gaat, des te beter.
1: Oké.
0: Okay. Ja, heerlijk.
1: Nou, dan misschien kan je genieten. Maar ik hoop wel dat het zo meteen een beetje overgaat. Anders word ik zeik en zeik nat.
0: Ik vrees het ergste.
1: Ja, ik ook. Ja, ik ook.
0: Als ik dit zo zie, dan denk ik, maar we hebben nog 11 minuten.
1: Ja, en strenge meesters regeren niet langer.
0: Oh, ja, die ken ik nog niet.
1: Nee, ken je niet? Oké. Okay. Nee. Je zal zien dat het rek over is.
0: Nou, oké. Okay. Dus dan, we hebben 11 minuten. Ik bedoel, kan er van alles gebeuren.
1: Ja, natuurlijk.
0: En anders moeten we hier maar gaan wonen.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Dan gaan we samen wonen.
0: Dan bellen we Jannie op of ze de pannenkoeken kon brengen.
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Kan ook nog. En dan alles uit liefde natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.

0: Zo, dat was hem, Alles is Liefde van Bluff. En dat betekent dat we nu even kijken. Oei. Ach jee.
1: Nou, wat moeten we nou nog?
0: We hebben nog een uur en, of een uur zeker, een minuut en 30 seconden om afscheid te nemen.
1: Is dat veel of is dat weinig?
0: Dat is best veel.
1: Dat is best veel, hè?
0: Ja.
1: Dus moet je nog even een mop vertellen?
0: Ja. Je hebt maar op praat. Vertel even een mop.
1: Ja, vertel er even.
0: Ja, vertel er even. Ja, precies. Ja. Maar ik, dan moet het, hè?
1: Ja, dan moet het en dan kan je het niet.
0: Nee, dan
1: moet spontaan naar boven komen. Ja. Maar zo zag je zijn gaat de tijd
0: Maar vertel jij anders even een mop.
1: Ik weet geen moppen.
0: Jij kent geen moppen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik vergeet ze altijd weer.
0: Oké.
1: Ja.
0: Welke ben je het laatst vergeten dan?
1: Oh, nou, dat was nog niet zo lang geleden. Maar ik zou niet meer weten waar het over gaat.
0: Oh, dat is dan weer heel jammer.
1: Ja, jammer, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, die ene die ken ik nog, van het hekje.
0: Van het hekje?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, die open-dicht. Tuinhekje. Open-dicht. Je snapt hem niet. Jammer.
0: Nee, ik snap hem niet.
1: Nee. Nee, dat is goed.
0: Maar dat was hem. Dat was een tuinhekje.
1: Dat was een tuinhekje. Open dicht.
0: Ja.
1: Dat was een tuinhekje.
0: Nou, laten we dan maar gaan pannenkoek eten. ik zou zeggen, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel hoe we hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf van tegen. In mijn geval is morgen vroeg om 7 uur. En Trace?
1: Zaterdag. Ik vond het weer een leuke uitzending. En heb het goed. Hou het goed. Zaterdagmorgen, 10 uur, ben ik weer paraat.
0: Nou, dan dan komen net 6, 7, 8 seconden. Hebben we nou maar.
1: Dan komt het, we redden het wel.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Toedeledokie.
1: Doei.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

0: Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

meest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op het terrein van GGZ Centraal, locatie Veldwijk in Ermelo, heeft zich dinsdagmiddag een steekincident voorgedaan. Daarbij raakte een bewoner gewond. Na de melding kwamen meerdere politieeenheden en ambulancepersoneel ter plaatse. Het slachtoffer kon zelfstandig lopen en is ter plekke behandeld. Een ziekenhuisopname bleek niet noodzakelijk. De politie heeft een andere bewoner van de instelling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incident. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De aanleiding voor het incident is vooralsnog onbekend. Op het Middelerf in Ermelo is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. De melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna hulpdiensten werden ingezet. Het slachtoffer liep onder meer letsel aan het been en verwondingen aan het gezicht op. Na behandeling door ambulancepersoneel is de fietser voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarom bleek dat de automobilist geen schuld had aan de aanrijding. Na een blaastest kon de bestuurder zijn weg vervolgen. En tot slot, eendeslachterij Thomas Ducto in Ermelo moet haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk inkrimpen. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de provincie Gelderland dwangsommen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag. Volgens de rechter voert het bedrijf op dit moment Natura 2000 activiteiten uit zonder geldige natuurvergunning. Daarmee is volgens de provincie sprake van een illegale situatie. Volgens het bedrijf zou inkrimping leiden tot aanzienlijke schade, inclusief banen en omzetverlies binnen de keten. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het beroep geen redelijke kans van slagen heeft en dat er geen aanleiding is om van handhaving af te zien. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

scheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Hartelijk welkom bij aflevering 328 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 10 juni 2026. En met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René. De Tukkers tip natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En die thema's van deze week zijn onder andere de buitenspeeldag, de uitslag van de eindexamens en de levenslange gevangenisstraf van Nelson Mandela. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals Mandala. Die hoorde je net. Afslag 11 Middle of the Week Radio. Rechts van mij een klein beetje gehavend door zijn fietstocht in het Italiaanse onherbergzame gebied. Maar hij is er wel, Albert Poortega. Albert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Irar Nestar.
0: Jawohl. Je bent een klein beetje gewond geraakt, hè?
1: Nou, gewond geraakt.
0: Ja, je hebt wel wat ribben die wat pijn doen volgens mij, toch?
1: Nee, de spier die erover... De ribben.
0: De spier.
1: Ik heb wel ervaring met gekreuzde en een gebroken rib ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar dat voelt toch ietsjes beroerder. Okay, want dan als je moet lachen of niezen,
0: ja,
1: is het
0: dat
1: echt,
0: is echt
1: heel
0: naar.
1: En nu is het alleen met draaien een keer in bed. En misschien inderdaad als ik een bochtje moet draaien met de fiets, dat ik echt over mijn schouder moet kijken.
0: Dan wordt het lastig.
1: Maar hoort er allemaal bij, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Dus, maar je hebt het lekker gehad.
1: Ja, ja. Lekker warm. Heerlijk.
0: Lekker, ja. Het was in Zuid-Europa lekker weer, hè?
1: Nou, het zeker was wel. Voor een beetje sporten was het...
0: Was het te warm, hè?
1: Ja. Was... Op de eerste dag volgens mij boven de 40.
0: Ja, dat is wel heel veel.
1: En de tweede dag was de langste etappe. En toen was het volgens mij gemiddeld bijna 35. Dus dan blazen we hier alle evenementen af. En daar zeggen ze, goh, jongen, na afloop kan je daar een biertje halen.
0: Ja,
1: en
0: hoor.
1: Daar een,
0: even douchen.
1: Aperol spritsje. Kijk. Dus dan komt het allemaal hartstikke goed met jou, jongen.
0: Zo werkt dat gewoon.
1: Ja.
0: Prima, toch?
1: Ja.
0: Dus... Oké, gewoon weer business as usual, denk ik, hè?
1: Wat zei je? 328?
0: 328, ja. Zeker. Ja.
1: Dus we gaan bijna richting de DVS
0: De 333, zeg maar. Ja. Nou, dat doe ik trouwens. Heb je gezien? Doe je ook mee aan de minuut voorspellen? De supportersvereniging Geel Zwart heeft een soort... hoe moet ik het noemen? Een contest waarbij je gewoon een minuut kan kiezen waarop DVS1 het volgende seizoen een doelpunt maakt.
1: Ja.
0: En als die minuut, als je die minuut goed hebt, dan heb je prijs. Dat kost je eenmalig €33. En er zijn natuurlijk een beperkt aantal mensen die zich inschrijven. Je mag niet ongelimiteerd minuten aangeven.
1: Ik ken in een ARTG, die koopt dan 90 minuten op.
0: Ja, dat is niet geoorloofd. En je mag ook niet dezelfde minuut twee keer kopen bijvoorbeeld. Okay. En dan minuut 45 en ik dacht 90, die zijn wat duur. Die zijn €66, omdat je dan ook 45 plus 1 enzovoort kan hebben. Dat kan natuurlijk ook, maar de scheidsrechter bepaalt uiteindelijk wat er op het wedstrijdformulier staat. In welke minuut er gespeeld.
1: Jij kan uiteindelijk ook een enige oordelen.
0: Ik kan het wel omroepen, maar dat heeft geen zin. Want de scheidsrechter, uiteindelijk gaat het om wat de scheidsrechter op het wedstrijdformulier staat. Dus,
1: maar als je het heel hard roept dat het de 34e
0: ja,
1: minuut is.
0: Ja, scheidsrechter weet u, nee, 65, ik had 65 gekozen. Oh. Scheidsrechter weet 65, hè? Ja, terwijl het in de 21ste minuut is.
1: Ja.
0: Gaat niet lukken. Maar dit geheel terzijde.
1: Ja.
0: Examens.
1: Ja.
0: Hebben we soms nog even een dingetje, maar dat komt zo. Maar School's Out heeft René gekozen volgens mij, hè?
1: Inderdaad.
0: Nou, ik zou zeggen, trap hem erin.
1: Ik trap hem erin.
0: Dan gaat die mensen. Zul je hem net hebben?
1: Ja.
0: Nou, die is al een tijdje niet meer op school, hè, Alice Cooper?
1: Ja, de diploma-uitreiking doet hij nog.
0: Precies. Even lekker een vleermuis afbijten. Oh nee, dat was die andere, hè?
1: Ja.

0: Ja, mensen, ik ga vanzelf harder rijden.
1: Ja.
0: Schitterende plaat, toch?
1: Ja, nou, maar...
0: Mark Tucker, dat moeten we even zeggen. Die heeft dat gemaakt. Weliswaar met wat technische hulpmiddelen.
1: Nou, volgens mij zou hij het zelf ook allemaal wel kunnen, toch?
0: Ik denk dat hij het zeker zelf kan zingen. Maar ja. Misschien bij de volgende familiedag of het DVS-festival doe ik dat tegenwoordig uit. Dat zou mooi zijn. Een prachtig liedje. Ik ga vanzelf harder rijden. Dat gaat over Ermelo.
1: Maar dat gaat op het ogenblik wel lastig, hè? Want van alle kanten zijn
0: we. Overal zijn ze bezig.
1: Gaan ze wegwerken.
0: Ja, dus je kan, als je de 30 haalt, is het al behoorlijk qua rijsnelheid dan, hè? Dus. Hey, en daarvoor hadden we Schools Out van Alice Cooper. Die is er nog gewoon volgens mij, Alice Cooper. Hè?
1: Deze week wel.
0: Ja, deze week is hij er nog. Ja. Net als Phil Collins, maar je weet het maar nooit. Nee. Voor je het weet, leggen ze het loodje.
1: Ja.
0: Vandaag staan er ook weer coryfeeën op het menu. En het verjaardagsmenu wel te verstaan. Daar gaan we. Het is 10 juni vandaag, woensdag. Andy Schleck, 41. Esther Ouwehand, 50. Die was van de week in het nieuws volgens mij.
1: Ja, aftredend.
0: Ja, zoiets, ja. Maar wel haar zetel behoudend, toch?
1: Ze gaat de Kamer in. Ze gaat niet meer de fractie leiden.
0: Nee, precies. Dat is het. Reinoud Oerlemans, die heeft helemaal niks meer te doen. Die wordt 55 vandaag. Het is de geboortedag van Harry Musquet. Die overleed in 2011. In 1947 op 10 juni produceert Saab zijn eerste auto. Op 10 juni 19...
1: Ik ken een fan.
0: Saab? Mark Rutte. Of Henk Blijburg?
1: Beide.
0: Mark en Henk.
1: Ja, maar ik ken Henk iets beter dan Mark.
0: Dat denk ik ook. Ja. Gouden duo trouwens. Ja. 1967 is het eind van de Zesdaagse Oorlog op 10 juni. Nou, tegenwoordig die oorlogen duren wat langer. De Tweede Kamer kiest op 10 juni 1975 voor de F-16 als opvolger van de Starfighter. In 2001 houdt Leefbaar Nederland op 10 juni haar eerste algemene ledenvergadering. 2008 wordt Tom Bonen betrapt op het gebruik van cocaïne bij dopingcontrole op 10 juni. En op 10 juli 2025 is er bij een schietpartij in het Oostenrijkse Graz de vallen op de middelbare school 11 doden, inclusief de 22-jarige schutter. Het is ook buitenspeeldag vandaag. En het is vandaag 10 juni en 10 juni is de sterfdag van Marinus Dijkhuis. En dit was zijn favoriete plaat.

0: De spinners.
1: De spinners.
0: Spinners. Doe je ook wel eens denken, spinnen? Of heb je dat?
1: Dat doe ik meestal thuis en niet in een groepsverband.
0: In groepsverband, nee.
1: En dat, het is heel hard zweten.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Want je hebt helemaal geen rijwind.
0: Nee.
1: En je zit meestal ook binnen, dus dat loopt snel op die temperatuur.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb Danique was ook even bij ons op de camping en daar hadden ze ook een. Hoe heet dat? Een sportgelegenheid, een fitnesshal enzovoort. En ook van die toestellen, hoe heet dat? Spinning en inderdaad roeien, weet ik veel. Of hardlopen, loopbandje. Maar die was ook het spinnen en daar konden ze nog even het raam en zo tegen elkaar openzetten.
1: Ja.
0: Dus het was nog wel een beetje frisse lucht, maar het is niet je van net, zeg maar. Maar goed.
1: Buitenspelen is altijd beter.
0: Buitenspelen is beter. Daarvoor, voor Working My Way Back to You, hadden we natuurlijk Sebastian van Cockney Rebel en Steve Harley. De favoriete plaat van Marinus Dijkhuis, die ons in 2023, dus alweer 3 jaar geleden, ons is ontvallen. Aankomende zaterdag hebben we de Memorial. En dan gaan we een stevig biertje drinken op zijn, zeg maar. Dus, maar morgen is het donderdag en dan is het 11 juni. En dan verjaart niemand minder dan Rob van Genderen. En meneer Rob, die wordt 77 morgen. Dus Rob alvast van harte gefeliciteerd. Het is ook de verjaardag van Barry Paf. Die wordt 47. Harmer Roeland, ook met pensioen inmiddels, 73. Barry Stevens, Val Dahan, 82. Het is de geboortedag van Jacques Cousteau, die overleed in 1997. En op 11 juni 1977 maakte het leger een eind aan de treinkaping bij De Punt. En de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde. Komen 2 gegijzelden en 6 kapers om het leven. In 1988 wordt in het Wembley Stadion een 10 uur durend concert gegeven. Freedom at 70 concert. Namelijk, en dat was op 11 juni, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Even kijken, want wat wilde zij? Ja, zij wilde eigenlijk dat hij vrij kwam. En kort daarna werd hij ook vrijgelaten.
1: Ah.
0: In 1990 telt Nederland de miljoenste bezoeker voor de tentoonstelling van Vincent van Gogh. Ook op 11 juni. In 2001 Timothy McVeigh. Die wordt met een injectie geëxecuteerd naar aanleiding van zijn aanslag in 1995 op een overheidsgebouw in Oklahoma City. En morgenavond, jawel mensen, 9 uur volgens mij, dan is het zover. Dan wordt het bal geopend. De eerste van de 104 WK-wedstrijden gaat dan van start. En niet de minste, Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: Ah.
0: En over Zuid-Afrika gesproken.
1: Ja, is ook Spoegwolf komt eraan. Spoegwolf.
0: Spoegwolf, jongen. Samen met Koert.
1: Ja.
0: Spoegie.
1: Spoegie. Gaan we los, jongen.
0: Voor Intimie.

0: Zes zelfs bijna. Zes.
1: Weken hoorde ik net.
0: Zes.
1: Zes weken zijn we van de straat. Zes weken zijn we van de straat.
0: Hey, maar dit liedje, Fast Car, was de doorbraak van Tracy Chapman. En die zong ook op dat festival, de Freedom at 70 concert. En dat was natuurlijk dat zij wilde dat Nelson Mandela vrijgelaten werd. Voordat hij 70 werd.
1: En het is gelukt.
0: Volgens mij wel. Ja. Oké. En daarvoor hadden we natuurlijk Hemel op Tafelberg. Ook gerelateerd aan Nelson. Want het was Koert Darten met Spoegwolf.
1: Koertje.
0: En die hadden een liedje. En dat is natuurlijk ook Zuid-Afrika. Woensdag, vrijdag is het 12 juni. En dan is Eva jarig. Eva van Diermer. Die wordt 28 alweer. Van harte gefeliciteerd, Eva. Ronald Goedemond, 51. Kenneth Herdigijn, 67. Zo, Tine Beschouten, 72. Wilbert Gieske, 80. Het is de geboortedag van Anne Frank, die overleed in 1945. Het is de geboortedag van George H.W. Bush.
1: The Peanut Man.
0: Overleed in 2018. In 1259 krijgt Amersfoort op 12 juni officieel de stadsrechten.
1: Zo?
0: Ja. In 1942... krijgt Anne Frank op haar 13e verjaardag een dagboek. Ah. In 1954 is het de Friese Siamese tweeling Tjitske en Volkje de Vries, die met succes operatief van elkaar worden gescheiden. Ook op 12 juni. En op 12 juni 1964 wordt Nelson Mandela tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
1: Dat is allemaal in één dezelfde week.
0: Zeker wel. Ja, en op 12 juni 1965 krijgen de Beatles een lintje van de Britse Queen Mother. En in 2014 is er ook een WK voetbal. En dat wordt op 12 juni geopend met de wedstrijd Brazil tegen Kroatië. En de Brazilianen, die winnen met 3-1. Maar die kwamen niet verder dan de vierde plek.
1: Nou ja, we zijn ook niet altijd er geweest, hè?
0: Nou, toen wel. En toen hebben wij Brazilië gewoon met 3-0 verslagen, hè? Om de derde plaats. Ja. Maar nee, we zijn zeker niet altijd van de partij geweest. Nee. Maar drie keer op rij een WK missen, dat is ook al een tijdje geleden. Dus Italië doet ook niet meer. Heb je het filmpje gezien?
1: Wrijf het maar in.
0: Met die jongens die op de trap van het vliegtuig staan. En het vliegtuig dat loopt, dat rijdt zo voorbij, zeg maar. Henkie Weygaard, voor Jan van Dul.

0: Scooby-Dooby-Doo.
1: Ja.
0: In 1990 is de miljoenste bezoeker hè, van de tentoonstelling van Vincent van Gogh. En daar was dit liedje voor. En daarvoor hadden we natuurlijk de sneeuwwitte bruidsjurk van Henkie Weijgaard.
1: Ja, Jan heeft net geappt.
0: Ja?
1: De volgende keer een truckerslied, zei hij.
0: Een truckersliedje?
1: Ja.
0: Stille Willy, denk ik.
1: Nee, oh. Vlam in de pijp.
0: Vlam in de pijp.
1: Ja, is Jan zijn favoriete lied van Henkie Weijgaard.
0: Dat gaan we dan de volgende keer doen.
1: Ja.
0: Albert, wat is dit?
1: Dit is speciaal voor Anne.
0: Oh, dat is voor de Jackass team.
1: Jackass
0: team. Kijk eens even. Want Anne, zijn dochter, die krijgt trouwens ook de uitslag van het examen. Dus de vingertjes gekrast.
1: Ja, is dat nodig? Of denk je dat het voor
0: Anne kan? Als het op de vader lijkt, denk ik dat het nodig is. Maar ik denk niet dat het op de vader lijkt. Nee, het komt helemaal goed. Hey, zaterdag is het 13 juni. En dan, dan hebben we ze weer. De een-eierige drieling staat dan weer op het programma, mensen. Namelijk Harry Huisman, Ronnie Koopse en Rimo Koopse. Alle drie 61. Allemaal van harte gefeliciteerd. Isa Hoes, die wordt 59. Henk Weijngaard wordt alweer 80. Bezig aan zijn vierde revival, hadden we het net over. Linus Jail, die verkrijgt octrooi op 1844, op 13 juni. Op het deurslot. Dat is hartstikke mooi, hè? Ja. Daar hebben we nog steeds, plukken we daar de vruchten van. Op Fifth Avenue wordt een ticker tape parade gehouden. Ter ere van Charles Lindbergh, die enkele weken daarvoor de eerste non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan had uitgevoerd. En dat was op 13 juni 1927 en op 13 juni 1956.
1: 27?
0: 1927, ja.
1: Oh, ik dacht dat het al 10 jaar eerder was of zo.
0: Nee.

0: 1927, mensen.
1: Ja. In 1927 had hij de eerste non-stop vlucht. Okay. Solo vlucht. Ja. 56 is het Duitse weekblad Der Spiegel verschijnt met de Schwissenkönig und Rasputin.
0: Rasputin.
1: Waarin wordt gemeld dat koningin Juliana onder invloed van een zekere Greet Hofman zou staan. Dat was dus op 13 juni 1956 en 13 juni 2005. Wordt Michael Jackson vrijgesproken van beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 aanklachten ongegrond. Misschien een klein beetje... ik zeg het niet. En in 2000...
0: Beïnvloed.
1: En in 2014 op 13 juni is het de legendarische wedstrijd Spanje-Nederland. 1-5 op het WK in Brazilië.
0: Nou, the summer is magic, zeg ik.
1: Zeker wel. Zometeen gaan we het even hebben over Heino. Niet de plaats, maar de zanger.
0: Jazeker. Heino.
2: Je weet het, Heino.

0: Ja, dat was George Michael.
1: Nou, als het dan toch... Dus
0: buitenspeeldag, denk ik. Ja, ja. Dat bedoelde hij niet, denk ik, daarmee. Tenminste.
1: Ja, maar goed, je moet je als jeugd ook een beetje ontdekken.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is helemaal waar. Dus
1: en buitenspelen is daar... voor volwassenen is het een iets andere hobby geworden, ja, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, maar dat maakt niet uit.
1: Nee,
0: maar dit was een blokje buitenspelen. Want de Play Hitty is natuurlijk ook spelen. Ja. Dus,
1: een one-hit wonder. Hè, waar je kunt ongeveer 86 verschillende versies op internet vinden... van één en dezelfde hit, om het zo te zeggen.
0: Ja, alleen maar deze inderdaad. Ja. Dat is correct. De zomer die is op dit moment ver weg. Maar volgende week, mensen, dan schijnt het gewoon 30 graden te worden. Dat is goed nieuws.
1: Heb jij satellietverbindingen?
0: Ik heb satellietverbinding, zeker. Ja. Dus u kunt mij er gewoon op afrekenen.
1: Oh!
0: Hoppakee.
1: Maar het is dan dat 10 euro per...
0: Nee hoor, zeker niet. Nee. Je mag gewoon... Dan mag je iets tegen mij zeggen. Bijvoorbeeld... Okay.
1: Goed gedaan, jochie.
0: Je zat er weer helemaal naast, hè? Schelen.
1: Ja.
0: Kan maar schelen, jongen.
1: Draai gewoon het raam naar beneden als u hem ziet.
0: Ja hoor, vingertje eruit. Geen enkel probleem.
1: En voor hetzelfde geld schijt Scooby helemaal onder als jij een beetje brutaal tegen hem bent, hè?
0: Dus.
1: Zo is het.
0: Hey Albert, we moeten het nog heel even hebben over 87-jarige Heino.
1: Die twee kleine Italianen.
0: hij heeft alles gezongen.
1: Ja.
0: Maar wat hem nu is overkomen, dat is dat hij... Hij stond op het podium.
1: Ik ben de Anton Augustin. Hij kreeg een
0: blauw slipje.
1: Een paarse stringetje kreeg hij naar zich toegeworpen.
0: Voor mij was hij blauw.
1: Hij trok volgens mij het maandverband er nog net niet aan de binnenkant uit.
0: Maar nee, dit zijn allemaal vrouwen die menstrueren niet meer.
1: Oh, sorry.
0: Dus dat is niet nodig.
1: Maar
0: heel bijzonder.
1: Een fanbriefje.
0: Het was, maar hij ging er wel ludiek mee om.
1: Een soort servetje in zijn kobertje. En hij heeft het volgens mij in zijn kast, in zijn trofeeënkast.
0: Ja, eerst als een pochette inderdaad op zijn kobertje of in zijn kobert. En daarna gewoon in de kast.
1: Maar hoe oud is hij nou, denk je?
0: 87
1: is hij. En die staat dus gewoon nog op het afscheidsfeest van de Heimat.
0: Ja.
1: Daar stond hij er gewoon te zingen.
0: Dat is knap, hè? Ja. Ja, en hij kan nog steeds een mopje zingen.
1: Hij doet wat Egbert niet zo heel veel doet.
0: Dus. En wat Johnny Cash ook niet meer kan.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is natuurlijk ook zo, hè?
1: Ja. Johnny, kom maar weer in, jongen. Kom zo nog even terug, mensen.
0: Zeker wel. Daar gaat-ie.
1: Ja.

0: Ja, Heino.
1: Oh, Ramunde.
0: Oh, ja, man muss einen Dip in die Hände klippen von das Spotify suchen.
2: Ja, haben wir es gefunden.
0: Ja,
2: gefunden,
0: ja.
2: Maar Heino, was eigenlijk natuurlijk gewoon voor volgende week al een beetje misschien thema. Maar dit was een klein voorproefje.
0: Jazeker.
2: Dus albino, zeg maar. Ja. Dus vreemde ogen, dat kunnen
0: zo,
2: we denk ik.
0: Vreemde ogen dwingen altijd
2: vreemde ogen.
0: Jou te eten, wat het moet gegeten worden.
2: Gegeten?
0: Ja,
2: moet wel eten.
0: Ja, Heino is volgende week komt hij weer terug, hoor ik net.
2: Ja, nou, we hoeven niet Heino te kiezen natuurlijk, hè, want het gaat om vreemde ogen. Ja. Er zijn een heleboel mensen met vreemde ogen. Je had natuurlijk David Bowie, die twee verschillende kleuren ogen hadden. En je hebt natuurlijk een heleboel rare gasten.
0: Bright Eyes. Mixematose.
2: Zeker.
0: Mixematose.
2: Dan hadden we de man van Talk Talk, die dat zonnebrilletje op had. Die zag zijn ogen nooit. Bono hebben we natuurlijk ook als voorbeeld. Edgar Davids. Ja, die heeft geen plaat gemaakt.
0: Volgens mij had een plaat voor zo.
2: Behoorlijk ook, hè?
0: Ja. Ja. Dus er viel niet doorheen te kijken.
2: Nee, zeker niet.
0: He shoots stickies and not in the ass for me sommeliers, hè?
2: Ja, en weg was hij.
0: Ja.
2: Hey, Guus, Godneus. Nee, Edgar Godneus. Ja. Zo ging het ook. In 1994 was dat, hè? Of 96.
0: Ja, en
2: hey, we moeten eruit, denk ik.
0: Ja, en dat doen we met een plaatje die, denk ik, net iets nadat jouw kinderen op de lagere school zaten.
2: Ja.
0: Maar dit plaatje kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was van Kinderen voor Kinderen. En daar ging het hele schoonplein ging dan
2: de hele Beatrixschool? Ja.
0: De hele Beatrixschool.
2: Okay.
0: Meester Smits was net met pensioen toen.
2: Oh ja, maar die kon nog wel bewegen. Want die deed met Keep Fit nog elke zaterdag toen.
0: Maar nee, het is een leuk aanstekelijk plaatje over het thema mensen.
2: Bewegen
0: is gezond.
2: Gezond. En dan zijn we aan de andere kant van tweeën terug.
0: Ja.
2: Tot zo.
0: Van links
2: naar rechts.
0: Naar rechts.
2: Daar kan je rijk mee worden, hè, met zo'n tekst.
0: Ja, snoeren.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Hallo en welkom bij uur nummer 2. Jawel, van aflevering 328 van Afslag 11. Het is 10 juni 2026 met de Afslag 11. Reed natuurlijk goed en het tweede deel van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René. De tukkenstip met natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere de buitenspeeldag, de uitslag van de eindexamens en de levenslange gevangenisstraf van Nelson Mandela. Maar de jaren 80, ons muzikale DNA hebben bepaald. Slag maar andere leuke plaatjes ook niet af, zoals Sun Is Up van Ina.
1: Ja, lekker zomers, man.
0: Zeker wat later. Ja. Afstrijdmiddelen radio. Dus, en uur nummer 2. Altijd een Nederlandstalige knijter. En deze keer heeft René gekozen voor niemand minder dan Harry S.
1: Ja,
0: en,
1: zonder D.
0: Zonder drukwerk alleen. Ja. Hij doet het helemaal solo. Van het album Hoor de Muzikanten. Hoor. Het liedje Naar de Speeltuin.
1: Hoor, wie klopt daar, mensen?
0: Af en toe gaan pa en moe, hè?
1: Ja.
0: Daar komt hij aan, hoor.
1: Ja, zeker.
2: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de

0: Ja, Jan Dulles, die zong dit liedje bij De Beste Zangers volgens mij. En ja, deze uitvoering, ik moest toevallig even niezen, dus ik heb sowieso kippenvel. Maar daar krijg ik kippenvel van mijn arm.
1: Ja.
0: Want dat vond ik een geweldige uitvoering.
1: Nou, en ook de grote D is fan
0: ja,
1: van
0: Jan.
1: Ja,
0: die vindt het de allerbeste zanger van Nederland.
1: En grote M ook.
0: Ja, ook. Ja, die zeker. Die is, is een groepie.
1: Die loopt de soppen.
0: Ja. Dus... Verder zeggen we niks.
1: Met een koekje hoor, in koekje. Het koffie.
0: Klein koekje. Ja, in de thee. Of in de koffie, dat mag ook. Hè. Ja. Ik doe gauw nog even een dagje verjaardagen. Zondag is 14 juni. En dan staan op de verjaardagslijst de volgende mensen. Jeroen Kijk in de Vechten, die wordt 52. Steffi Graaf wordt 57. Natasja Vroeger wordt 61. Boy George, 65. Donald Trump.
1: Die dikke peanut.
0: Dikke peanut.
1: Er was bij een gesprek weggelopen, een interview. Of vond de vraag niet leuk of zo.
0: Oh ja, nee. Dat is, verkeerd, dat is een beetje Louis Vergaal, hè. Je moet wel de goede vragen stellen, anders wordt hij boos. Dus, maar hij wordt
1: zijn jullie nou zo dom of
0: precies,
1: ben ik nu zo slim?
0: Precies, ben ik slim. Nou, je bent zeker niet zo slim. 80 wordt hij, Donald. Het is de geboortedag ook van Piet Keizer, die overleed in 2017. Het is ook de geboortedag van Mieke Telkamp, die overleed in 2016.
1: Oeh, daar hadden we ook een prachtig mooie plaat voor kunnen
0: had
1: draaien.
0: Had ook gekund. Hebben we niet gedaan. Nee. Charles Babbage, die presenteert in 1822 op 14 juni zijn ontwerp voor de automatische rekenmachine.
1: Ah.
0: Ja, niet onbelangrijk. En in 1918 besluit de Nederlandse regering de Zuiderzeewerken te gaan uitvoeren. En dat doen ze op 14 juni. Tenminste, dat besluit nemen ze op 14 juni. Warren G. Harding, die gebruikt als eerste Amerikaanse president de radio. En dat doet hij op 14 juni 1923.
1: Landgenoot.
0: En het is inderdaad niet zo dat hij de radio aanzette, maar hij was inderdaad op de radio. Ja. In 2017 is er een brand in de Grenfell-toren in Londen op 14 juni. En dat is die woontoren met 24 verdiepingen. En dat ging als een razende in de fik. 30 doden en veel gewonden. En aangenomen wordt dat alle 58 mensen die vermist zijn, uiteindelijk ook zijn overleden. Dat is misschien wel logisch.
1: Oh, dus dan worden het er meer, hè?
0: Dat zijn het er meer. Dan zijn het er 88.
1: Maar dan moet het er zo heet geworden zijn dat ze ook die helemaal niet meer
0: Nee, ja, dat is het geval. Ja.
1: Okay.
0: Een beetje 9-11, hè?
1: Ja.
0: En het is aankomende zondag ook Wereldbloeddonordag. Dus.
1: Nou, Dennis...
0: Hi.
1: Dennis doet het altijd.
0: Dennis?
1: Ja.
0: Dennis?
1: Doneert tanden, bloed.
0: Dennis, die zit nu in. Die is een rondje Europa aan het doen met zijn neefie.
1: Met dus, Henk Wijngaard.
0: Nou, een soort van Henk Wijngaard. Ja, je hebt er vanmiddag nog, maandagmiddag moet ik zeggen, of er iemand zin had in een biertje zat, die ergens in de Alpen volgens mij.
1: Man.
0: Mooi leven, jongens.
1: Maar als het ooit nog zover komt dat wij moeten gaan toeren, dan kan Dennis onze touring...
0: echt wel. Die kan alle vrachtwagens rijden, dus is geen enkel probleem. Nou. Hey, Boy George, staat op de verjaardagslijst. Ah, geweldig liedje, toch?
1: Zo is het.
0: Schitterende plaat, mensen.
1: Ik zeg typisch 80, mensen.
0: Echt wel.

0: Traffi Deutscher, hè, was dat. Play It Cool van München. Vrijheid, jawohl. En daarvoor hadden we Everything I Own. Dat is natuurlijk ook niet origineel. Het origineel was van Brad. Maar de uitvoering van Boy George, die mocht er zeker zijn.
1: Maar die dat, van Play It Cool ook wel, hoor.
0: Die van Play It Cool ook, zeker. Ja. Was dat geen origineel dan? Play It Cool, ik heb een belletje. Ik ga
1: ik weet wel dat München de Vrijheid over het algemeen andere soort muziek maakte als dit.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja. We gaan het zien. Ja. Ik kom erop terug. Ja. Maandag. De maandag, mensen. 15 juni. Daphne Schippers. Hier staat 2 is 34. Dat lijkt mij niet helemaal correct.
1: 2 is 34.
0: Ja. Ik denk dat ze 34 wordt de aankomende maandag.
1: Oké, okay. Maar 2 jaar is ze wel geweest. Ja,
0: dat is ze zeker geweest. Ja. En 20 ook. Ja. Siep van de Ploeg, daar was hij. 60 jaar, maar in plaats van Siep hadden we mooie Jan Dulles gekozen.
1: Ja, omdat hij niet zo... hij kan niet zo tegen sarcastische grapjes.
0: Nee, Siep vindt dat niet leuk. Nee. Dus nou, dat doen we het niet. Ja. Courtney Cox, die vindt dat wel leuk. Ja. Maar ja, die kan het weer niet verstaan. 62 wordt ze. Aankomende maandag. Evenals Michael Laudrup, die ook op de verjaardagslijst staat. Hugo Borst wordt 64. Jim Belushi, die wordt 72. Het is de geboortedag van de grote ronde Demis Roezos. Overlijdt in 2015. Xavier Hollander. Nou, dat is vergane dinges, want het is 83 jaar. In 1667 is het Jean-Baptiste Dennis.
1: Heeft een bladblazer voor de lippen, hè?
0: Wie? Die Xavier Hollander?
1: Ja.
0: Een bladblazer?
1: Een bladblazer, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ik heb er beeld bij.
1: Ja.
0: Jean-Baptiste Denis in 1667 voert hij de eerste bloedtransfusie uit bij een mens. In 1752 op 15 juni is Benjamin Franklin, die vindt de bliksemafleider uit bij het oplaten van een vlieger. Hebben we het eerder over gehad. Heel bijzonder. Want als hij maar niet geleid, hè? En in 1956 wordt de Technische Universiteit van Eindhoven opgericht op 15 juni. In 1977 houdt Spanje voor het eerst vrije parlementsverkiezingen na ruim 40 jaar. Het Franco-bewind was ook op 15 juni. En op 15 juni 2019 is het dirigent Bernard Haitink die voor het laatst zijn concert leidt.
1: Een stokje
0: leidt dinges. Zwaait met stokje.
1: Ja.
0: De scepter zwaait, jongen. Ik geef een bakje aan.
1: Jazeker, een bekje pleur.
0: Jaga.
1: Wij doen even een radio-jaga van Queen voor de luisteraars.

0: Zeg het nou, jongen.
1: Sorry, deze speler, maar de speler blijft hangen, mensen.
0: Speler blijft hangen, mensen.
1: Rectificatie, mensen.
0: Rectificatie. Ja, bij deze. Drafi Deutscher. Ja. Mixed Emotions was dat natuurlijk, hè. En zeker niet de Münchener Vrijheid of Vrijheid.
1: Ja.
0: Dus dat geheel ten onrechte door mij gezegd. Play It Cool is overigens wel gewoon een originele plaat van Münchener Vrijheid. Dus hebben we dat ook weer rechtgezet.
1: Ja. Heb jij nog meegekregen dat Dua Lipa een heel Italiaans dorp overhoop heeft gehaald voor een feestje?
0: Voor een heel weekend gewoon. Ja, hè? Ja. Ja, er was alles afgezet en niemand die kon boodschapjes doen. Want ze ging trouwen, hè? Toch?
1: Ja,
0: met iemand.
1: Het hele dorpsplein volgens mij platgelegd. En waarschijnlijk wat 5-ster hotelletjes eromheen.
0: Dat denk ik ook wel,
1: geboekt. Maar de Italianen waren er niet van geboeid.
0: Nee.
1: Van gediend.
0: Nee.
1: Die zei, de paus, dat mag er nog net voor.
0: Il pape, die mag er komen. Maar Dua Lipa is sowieso iets te wulps, denk ik, voor de gemiddelde Siciliaan.
1: Is dat zo?
0: Denk het wel. Ja, denk het wel. Die zijn vrij conservatief, hoor, in die hoek.
1: Wat doen ze dan met de zon dan?
0: Zon?
1: Ja.
0: Die hebben ze wel eens in hun hart gelaten. Dat is natuurlijk wel zo. En daar zong René Schuurmans volgens mij ooit over.
1: Nee. Ik wil het eigenlijk niet zeggen.
0: Ook niet. Dat is ook toevallig toch.
1: Hier komt hij, hoor.
0: Nou mensen, René, laat hem even zakken.
1: Zomerzon, gozer.
0: Oh, die moet omhoog dan, hè, de zon. Zomerzon. Volgende week komt hij weer.
1: Hai, shake.

0: Ja, even een kopje thee, hè? Ja. Dat ben jij van, hè? Van de thee.
1: Thee.
2: Dat kan ook nog. Had ook nog
0: Mel en Kim. Had ook nog gekund.
2: Achteraan gekund. Maar we hebben zometeen een andere ethisch knijter hier klaarstaan.
0: Ja, zeker wel. Maar eerst hadden we nog even de afkondiging René Vroger. Zijn vrouw is inderdaad in deze week jarig. En daarvoor hadden we natuurlijk René Schuurmans, andere René. Met een blokje René. Hadden we bij het tweede deel van...
2: Zou zo'n gast als die René Schuurman, hè?
0: Ja.
2: Zou die op dat ene liedje, zou die dan inderdaad echt goede boterham daarop
0: ik
2: hebben?
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk als je dat gewoon drie avonden in de week doet, dan kan je denk ik daar prima van leven. Ik weet niet hoe het met je opgebouwde pensioen is dan, maar dan wordt het misschien wat lastig.
2: Maar ik denk zeker door de drie avonden dat je pensioen ook wat eerder komt.
0: Ja, ja dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou alleen maar mooi zijn.
2: Ja.
0: Hey, we moeten het even hebben over de Zara. De kledingwinkel, zeg maar. De Zara, die wilde namelijk voetbalshirts, of shirts, nee niet voetbalshirts, shirts van Curaçao gaan verkopen. Je voelde hem al aankomen.
2: Ja, ik voelde iets.
0: Een kleine dyslectische meneer of mevrouw had ze gedrukt. En er stond geen Curaçao, maar Curaçao met A-U. Dus dat zal een van de thema's van volgende week zijn.
2: En wat was het thema daar ook weer, wat we aangekoppeld hadden?
0: Jij zei go big or
2: go big.
0: Go dick. Dus,
2: en Dick is in dit geval Diggy de Lion, hè?
0: Ja, zeker. Dus dan moeten we inderdaad niet dat mensen allemaal brieven gaan schrijven hier naartoe van seksistisch. Nee, Dick is gewoon Dick Advocaat.
2: Ja, Dick Advocaat. Dickie. De man zonder zelfreflectie.
0: Die staat er bij sommigen wat minder gekleurd of minder goed op.
2: Ik denk dat de zon in Curaçao hem flink op zijn kale bad terugkaatst.
0: Dus als ik dat dan zo zie,

0: En ik denk alweer even terug aan Curaçao, dan zou ik er zo wel weer naartoe willen hoor.
1: Ja,
0: ja, dat is echt super relaxed. Echt serieus. Dat is,
1: bongo bongo.
0: Bongo met, bongo.
1: Bongo bongo met onze vriend.
0: Hè? Met wie?
1: Dick.
0: Met Dickie zelf?
1: Ja, heb je die bus, die tourbus gezien waar ze mee pakken?
0: Ja, ja, dat is typisch Curaçao. Dat is hartstikke mooi, jongen.
1: Ik zeg, hele moderne bus.
0: Lekker man.
1: Ik zie de gebroeders van de Pool de volgende week ook een bus doen hoor.

0: Ja, dat is ook een lekker blokje ethisch, hè?
1: Ja, heerlijk. Ethisch,
0: dus, hè? Ethisch. Nou, Hurt to Be in Love van Gino Vannelli. En daarvoor Love Like Blood van Killing Joke. Albert, jij kent het verhaal van de kunstroof in Assen wel, denk ik, hè? Van de gouden helm.
1: Zeker, ik heb nog een bod gedaan op die helm toen de tijd.
0: Ja, maar je bent het niet geworden.
1: Nee, ik ben het niet geworden, inderdaad. Nee. Gelukkig maar, want ik wist niet dat die gejat was.
0: Nee, die mensen hebben ze dus nu ook al een tijdje geleden gearresteerd. En nou is de hoofdverdachte, die Douglas Chelsea Way, W, dan moet ik zeggen. Die zit in Schiphol vast op het justitieel complex. En die heeft een onderneming gestart. En die onderneming heet Book Arrest. Hmm. Ook op zich wel grappig, hè? Want zijn Roemenen volgens mij ook. Dus Book Arrest. Ja. Maar hij heeft t-shirts laten drukken met die helm erop. Dus die gaat hij gewoon vermarkten. Ja, dat is natuurlijk wel dus een ondernemende bias-klant. Ja, dat is ook een van de thema's voor volgende week.
1: Ik begreep ook, omdat zij twee hebben bekend.
0: Ja, die hebben meegewerkt.
1: Ja, maar die andere niet. En nu krijgen ze allemaal dezelfde straf.
0: Ja, dat is ook niet leuk, hè?
1: Nee, maar als we dat nou eens consequent zouden doorvoeren, dan hadden die gasten die ene jongen doodgeschlopt, geslagen.
0: Op Mallorca. En
1: hebben. Ja. Mallorca. Ja. Die hadden ook die waren allemaal straf. We kunnen het niet bewijzen. Nee. Dus allemaal maar vrijgesproken. Ja. Dus met hoe goed je advocaat je hebt dan.
0: Ja, denk ook. Maar ik denk ook dat er wel een klein beetje links en rechts wat nuance bij zit. Maar
1: maar wat mij betreft, voor zoiets moet er geen ruimte zijn.
0: Nee, maar dat is nou juist het probleem. Voor zoiets. En wat is dan zoiets?
1: Twee stammen, gras op de lolly, allemaal de bak in.
2: This is Frankie. Frankie goes to Hollywood. Strijdend ten onder.
0: Nou, hè? Poetin en Joe Biden, mensen. Komt hij zometeen nog aan, hoor. In het volgende blokje verjaardagen. En historische feiten.

0: De Blues Brothers. Ja, Jim Belushi die staat ook in de verjaardagslijst. 72 gaat hij worden volgende week maandag. Maar zover is het nog niet. Zal ik eerst nog een dagje verjaardagen doen?
1: Doe het maar even, ja.
0: Het laatste dagje van deze week. Bij ons is de laatste dag altijd op dinsdag. En dat is 16 juni. Marit Bouwmeester, die wordt 38. Onze zelster is dat, hè?
1: Geef me wind en zaaien.
0: Had ook gekund. Urbi Emanuelson, 40 jaar. Het is de geboortedag van Tupac Shakur. 1996 inmiddels al ons ontvallen. Marjolein Faber, 66 jaar. Ja, wat moeten we daar nog van vinden?
1: Ja.
0: De trein, Erik de Zwart, 69. Gino Vanelli.
1: Zeehond.
0: Zeehond.
1: Walrus of Rob?
0: Nee, Thomas, de trein. Thomas. Gino Vanelli, die wordt 74 aankomende dinsdag. Hadden we Hurts to be in love voor. Hans Dorrestein, die wordt alweer 82. En gecheckt hem wel, Fred Oster. We nemen het iets eerder op, maar die wordt in ieder geval 90 aankomende dinsdag. Het is de geboortedag van Stan Laurel. Die overleed in 1965. In 1978. De film Grease, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972, gaat in première op 16 juni in Amerika. Is dat? En in 2007 is het de opening van de Betuwe-route. Dat is volgens mij een treindingetje. Door koningin Beatrix. 16 juni. En op 16 juni 2021 ontmoeten Vladimir Poetin en Joe Biden elkaar voor het eerst persoonlijk in Genève. En daar hadden we Two Tribes voor. Dus, nou, dan moet ik even mijn grote neef Herman, ruim 1,99 denk ik ongeveer, die wilde ook graag een plaatje horen. En dat is normaal geworden. Dus Herman, deze is voor jou.
2: Yeah, crack that wheel.

0: Ja, nou mensen. Zitten we erop, Albert?
1: Ja.
0: Even snel de timers.
1: Ja.
0: Go big or go?
1: Big.
0: Ondernemende bias, klanten.
1: Grauwe helmpjes. Ja. Grauwe platen.
0: En vreemde ogen.
1: Kunnen dwingen.
0: Zo is het.
1: In de jungle is voor de kinderen een mooie speeltuin.
0: Absoluut. Volgende week zijn we er weer.
1: Jazeker.
0: IJs en bij de dienende.
1: Jacques komt zo meteen hierna. Hè?
0: Ja. Met Nederlandstalig vooral.
1: Zo is het.
0: Nederpop.
1: Nederje. Veel plezier mensen met
0: Jacques van Strien. Tot volgende week.
1: Later.

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
8: Veluwe FM. De middag is 3 uur tot 4 uur.
9: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

Hele goedemiddag, welkom, 3 uur en dan weet je het wel, dan is het Nederjam bij Veluwe FM. Tot de klok van 4 uur, plaatjes uit meer dan 6 decennia lang van de Nederpop. Maakt niet uit welke taal het is, als het maar artiesten zijn van Nederlandse of meestal dan ook Vlaamse bodem, dan komt het allemaal goed. Dadelijk weer een heerlijke Nederdecennia, plaatjes van de vorige eeuw en alleen maar de best verkochte platen van een bepaald jaar uit de vorige eeuw. En dat is 1961, 1971, 81 en 91. Als je wil weten wat waren in die 4 jaren de best verkochte plaatjes, blijf gewoon lekker luisteren. En omdat het juni is, is het festivalmaand. Het begint volop in Nederland, dus we gaan veel aan Pinkpop doen. Mooie fragmenten van Pinkpop van de afgelopen jaren. Over 2 weken is het weer zover en dan kunnen we weer van dit jaar gaan draaien. Zo gaan we lekker door. Harry Albert, bedankt, was weer fantastisch. Bedankt ook voor de naam, hoe jullie hem uitspraken deze keer. Jullie kunnen volgende keer mijn jingles opnemen. Daar zou ik echt naar vooruit kijken. En we beginnen met een lekkere vrolijke plaat. Het is alweer eventjes geleden natuurlijk. Het was in maart 2025. Is in

0: Champ.
1: Even hier betonen aan Rob de Nijs, dat mochten we wel. Het is alweer ruim een jaar geleden, zeg, wat vliegt de tijd. Zondag, een fantastisch hit uit 1980, ja, dat is 46 jaar geleden. En wie hadden we toen elke avond rond etenstijd op de radio of net na etenstijd? Ligt er maar aan hoe vroeg je eet. Natuurlijk Frits Spits met de avondspits. En samen met Tom Blomberg, die toen nog eigenlijk al een stukje een invaller was, hadden ze iets bedacht, namelijk de steunplaat. En de 90ste officiële steunplaat was dit nummer Zondag voor Rob de Nijs. Weet je nog hoe dat klonk? Ik heb hem gevonden hoor.
2: Steun! Steun!
1: Ja, die herken je zeker nog, hè? Hey, wat we nu gaan doen is even een lekkere nederhit draaien, want dat mag ook wel. Het WK komt eraan en ja, als je net zoveel zin in hebt als het ik er heb, dan komt het wel goed. Dan ga je lekker kijken en dan blijf je misschien wel op 's nachts en dan ga je al die wedstrijden volgen van Curaçao en van Nederland. En we hebben natuurlijk een lekker deuntje daarvoor, een nederhit voor je klaarstaan. Hoe kan het ook anders? Hier is Koekoek van John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Sneijder en Raphaël van Der Vaart.
3: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nedertje met Jacques van Spring. Nederhit.

0: Voor de trouwe liefhebbers natuurlijk van het programma Vandaag Inside. Of welkom van Curaçao of van Nederland. Het maakt niet uit. Dit was een heuse...
1: Nederlands.
0: Ja, dat dacht ik ook. En het was John de Bever deed samen met Wilfred Gené, Wesley Snijder en Rafael van der Vaart met elkaar. Natuurlijk de koekoek, de carnavalsversie ver WK. Kan je wel zeggen, denk ik, hè? Dat is wel een werkwoord. Ik WK, jij WK, wij WK'en. Hij is ver WK'd en hij heet dus gewoon Koekoek WK versie. Heel origineel. Maar wel lekker deuntje. Komt daar nog wel wat meer voorbij, hoor. Het is heerlijk. Maar als je het goed vindt, dan gaan we nu eventjes met elkaar de tijdmachine in. Ja, is dat een goed idee? Gaan we dat doen. We doen altijd op dit tijdstip van het programma. Gaan we terug naar de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80 en 90. Alleen wat we nu dan hebben gedaan is... sinds vorige week eigenlijk de nummer 1 van een bepaald jaar. En van vandaag is aan de beurt de nummer 1 van het jaar 1961. 1971, 1981 en 1991. Dus zet je gordels aan, want we beginnen gewoon helemaal in begin de jaren 60. Zit je er klaar voor?
2: Nederdecennia.
1: Van toen
2: vallen
1: alle.
2: Jaar 60. Nederdecennia.
0: Doen we nog een keer de Nederdecennia trap af in 1961 met de nummer 1 van dat jaar.
1: Een hit van toen.

0: Ja, dat was toch fantastisch. Suku, suku, pingpong, wat kan ik zeggen? Eddie Helder, zo heet hij eigenlijk, de Surinaamse Nederlander of Nederlandse Surinamer. Dat weet ik niet precies welke kant het op ging. Ping Ping werd hij genoemd ook wel, soms pingpong. En hij had een grote hit. Hij kwam op een gegeven moment in Nederland. Eerst had hij wat succes in Antwerpen, in België. En daarna in Nederland. Hele grote artiest uit die tijd. En suku, suku, het was ongetwijfeld een cover. Die, dat was de best verkochte nederpopplaat van 1901. We zijn bezig met de eentjes van de vorige eeuw. Dus 1961 hebben we gehad. Dus dan kan je raden wat er nu komt.
1: Nederdecennia.
0: En we gaan naar 1971. En daar hebben we ook een buitenlander.
2: Een hit van toen. Van we alle.
1: De jaren 70.
3: 1971.
0: Het is weer een Surinaamse Nederlander, jawel. En wat militaire kreten zit er allemaal in het liedje. En dat is een hele grote hit. Het was namelijk de allergrootste nederpophit van 1971. Oscar Harris himself. Hier is Soldier's Prayer.

0: Stomp in the Boots in dit nummer. Het is Oscar Harris en Soldier's Prayer. Het is eigenlijk een anti-oorlogsnummer en dat past dan weer goed bij die jingles die we altijd in het begin van de uitzending draaien. De best verkochte plaat van 1971 uit de vaderlandse hitgeschiedenis. En dat doen we in het begin de komende weken lang. Doen we telkens de nummer 1 van een bepaald jaar van de vorige eeuw. Dit was 1971 en we krijgen nu, zoals wij normaal gesproken doen in deze Nederdecennia, natuurlijk 1981.
1: Nederdecennia.
0: En daar zijn we al, 1981. Anita Meijer was op de solo tour en een knoeper van een hit.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 80. Neder 1.

0: Hij hoorde niet aan mij natuurlijk. Why Tell Me Why, Neder Gospel ook wel genoemd. Heerlijk nummer uit 1981 en de allerbest verkochte plaat van dat jaar van Vaderlandse Bodem. Nou, mooier kunnen we ze niet vandaag voor je maken. Je luistert naar de Nederdecennia. We hebben natuurlijk al een aantal van die decennia gehad, maar we hebben er nog eentje gaan en dat zijn de jaren 90 natuurlijk.
1: Nederdecennia.
0: Een heel aparte plaat. We gaan dadelijk naar Overijssel.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 90. Neder 1.
2: 1991.
0: Ja, we gaan even een trekker starten. Ja, je verzint het niet. Ik neem je mee naar het Overijsselse plaatsje Tuk. Dat is uit de gemeente Steenwijkerland. Daar begaf op een mooie zomeravond in 1990 in Café de Karre, begaf de jukebox het. En toen dachten de gasten, weet je wat, dan gaan we lekker met elkaar wat zingen. Gewoon wat gekke dingen doen. En nou, dat is uiteindelijk uitgelopen op de volgende plaat. De plaat van Mannenkoor Karrespoor. Vernoemd dus naar de kroeg. Hier is Mooi Man, de best verkochte hit van 1991.

Ja, dat waren de nederdecennia. We hebben ze allemaal weer gehad. Dit is de laatste van 1991. De best kochte plaat van dat jaar. De trekker vertrekt weer. Mannenkoor Karrenspoor uit de plaatsje Tuk uit Overijssel. Mooi. Mooi man, dan is het nu weer even tijd om van na vandaag de dag te gaan. Een nederhit en natuurlijk weer helemaal in teken van de WK. Hier is Samuel Welten en de leeuw komt eraan.

0: Zo, dat is duidelijk. Hè. WK is in aantocht. En dat gaan we met elkaar vieren ook de komende weken. En misschien later vandaag nog wel even een WK-hit. Maar nu eerst even aandacht zoals we dat doen nadat de klok half heeft geslagen. Live muziek, live muziek. En als je aan live muziek denkt, waar moet je dan natuurlijk aan denken in deze tijd van het jaar? Natuurlijk ga je dan denken aan dat fantastische festival wat er ieder jaar is in Landgraaf. En ik zal eens even kijken, want als het goed is heb ik daar nog een hele mooie jingle van. Jawel, een oude nog. En die gaan we nu eerst even voor je draaien.
1: Big Pop, thank you so much for the vibes, for the energy. Ondanks al deze hitte, we love you. Echt. Big Pop, hebben jullie zin in een feestje? Als ik zeg Big

0: Pinkpop, hoe hard kunnen jullie eigenlijk? Maar hoe is het met de energie op Pinkpop vandaag? Ja! Is dat zo?
1: Ah, lekker hè. Als ik die vibes hoor, dan zou ik er weer zin in hebben. Maar het geval is, na 2016 ben ik bijna ieder jaar geweest. Dit jaar hebben wij hem met de vriendenclub laten gaan. We hebben hem ingewisseld voor een ander festival, Bospop. Daarover absoluut later meer. Maar ja, het festival der festivals blijft natuurlijk wel het oerfestival in Nederland. Het in 1970 opgerichte Limburgse festival Pinkpop. Ik ga je mee terugnemen een aantal jaren de tijd. 4 jaar geleden werden we verrast door een band die we eind vorig decennium, dus ik denk 2017-18 voor het eerst zagen. En toen zoveel indruk op ons maakte. Het is de formatie uit Nijmegen, De Staat. En hun grootste hit Witch Doctor deden ze live ook weer in 2022. En die track heb ik voor je klaarstaan. Geniet ervan. Hier in een Nederlife.
2: Nederlife.
0: Look at me. While my hair is falling out. Look at me. While I'm foaming at the mouth. Look at me. Doing the same routine. No, there's nothing else. Look up and look at. Look at. Look at, look at, look at, look at, look at, look at me. Oh, little sicky seems to be the pain. Got all these herbs, don't mean a fucking thing. I'm the little witch with the magic tricks. Mistrust the White House, come and get your fix. It's not-

0: Daar staan we dan. Pinkpop.
1: Ja, dat was bijzonder, hè? De staat en de Witch Doctor.
0: Pak een beetje jaar, 2 jaar geleden.
1: Nee, deze artiest was nog niet bekend in 2019 zo'n beetje. Nog niet echt.
0: Jullie als fantastisch publiek met mijn eigen fucking beste band.
1: Dan had ze deze cover en daarmee was ze bekend. What About Us, hier is Davina Michelle.
0: En daar ben ik enorm dankbaar voor. En ik zeg altijd dat ik het te danken heb aan in ieder geval 1 vrouw. En dat is eigenlijk waar het een beetje mee begonnen is. Weten jullie over wie ik het heb? Dat is Pink.
2: Nederlife.
0: Dat is voor jullie zingen.

0: fantastisch. De Davina Michel opkomende artiest nog in 2019. Het was de 50ste editie in 1970. De eerste in 2019. Nummer 50 met een spetterend afsluiting van Armin van Buuren. Onder andere weer Davina Michel en natuurlijk Marco Borsato. En alles kwam voorbij. Zelfs David Lee Roth. En Van Halen kwam nog even langs. Had het misschien beter niet kunnen doen, want die kan niet zo goed meer zingen. Maar goed. Hey, je luistert in deze speciale Nederlife special van Pinkpop natuurlijk. Dat doen we ieder jaar. En we gaan even kijken of dat het de moeite waard voor jou is misschien om er naartoe te gaan deze keer. En zullen we even beginnen met... Ja, we beginnen even met de Pinkpop Vrijdag, als je het goed vindt. Op vrijdag is de absolute afsluiter, en die was het ook een paar jaar geleden. Dat is de moeite waard. 21 Pilots, Teddy Swims zit er vlak onder. Electric Callboy is misschien een goede band. Kingfisher, een heerlijke band. Die komt ook, de Pretty Reckless. Roxy Dekker als nederpoppers die we daar voorbij komen. De Herfsthanenband. Nou, dat is misschien ook leuk om te zien. Isabel van Gelder. Dus die dag is op zich al wel de moeite waard. Zeker in de afsluiters. Dan gaan we naar de volgende. Ja, de Pinkpop zaterdag. Wat gaan we daar beleven? Afgesloten worden door The Cure. Ik heb ze een paar jaar geleden ook gezien op Pinkpop. Het is niet mijn allerfavoriete band. Maar ja, natuurlijk absoluut kwaliteit van deze mannen. Die nog steeds een prachtig concert kunnen geven. Na al die jaren kunnen ze dat nog steeds. Even wat live muziek op de achtergrond. De Editors die komen ook als sub-headliner. De Idols zijn daar, ook een leuke band. Suzanne en Freek staan er. Triggerfinger uit België. De band Heaven, ook altijd mooi om te zien. Hele rustige, mooie muziek. Thijs Boontjes staat er. En de Wodan Boys, dat is een afgeleide van Sommieu. Dat zijn de meeste artiesten van Sommieu zitten erin. Niet de zanger, niet de violist, maar veel van de anderen wel. Dus dat is natuurlijk die. En dan heb ik er nog eentje voor je te gaan natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Oh, wacht even. Ik moet er zondag nog wel eventjes klaar voor zetten. En dan hebben we Pinkpop zondag nog. Ja, die wordt afgesloten. Hoe kan het ook anders? Daarvoor zou je eigenlijk al willen gaan. En omdat het niet uitverkocht is, waarom ga je ook eigenlijk niet? De Foo Fighters. Youngblood zit daaronder. Direct komt als de echte mooie nederpop. Bente staat die dag er ook. Danny Fryer uit IJsland volgens mij. Hele goede artiest. My Baby met Kato en haar broer. Dat is, hebben we ook wel eens vaak wat van gedraaid. Ook heerlijke nederpop. En ja, dat is het zo'n beetje. Dus Pinkpop 500 programma. Net niet gebalanceerd genoeg om daar naartoe te gaan. Dat wordt dus Bospop. Daar ga ik je uitgebreid over vertellen natuurlijk later. Maar Pinkpop is zoals altijd de moeite waard. 21 Pilots, The Cure en de Foo Fighters als headliner. Dat kan je natuurlijk wel mee thuiskomen. Nou, wat ze een paar jaar geleden hadden, was de jeugd van tegenwoordig. Ook altijd leuk, toch?
1: Jullie het leuk vinden, Pinkpop. En wat jammer dat we geen liedjes meer voor jullie hebben.
0: Nou, welke denk je dat we gaan draaien?
1: Geen liedjes die jullie allemaal kennen.
0: En natuurlijk Sterrenstof op Pinkpop. Let's go.

joh, speciale Pinkpop opnames. Dit was in 1924, de jeugd van tegenwoordig live at Pinkpop met natuurlijk Ster en Stof. Nog zo'n hele grote band in het jaar waarop ze doorbraken. Gold Band, je hoort ze live at Pinkpop met natuurlijk die hele grote van ze. Het is natuurlijk noodgeval, live 23. Je hoort Gold Band, het laatste nummer voor vandaag. Volgende week weer meer Pinkpop.

0: geval van Pinkpop 1924, zei ik net. Ja, ik heb weggeklikt, dus ik kan het niet meer zien. De band Goldband was toen heel populair. Ze hebben natuurlijk dat ook een paar keer over gedaan op het festival natuurlijk in Biddinghuizen. Lowlands. Dat was dus Nate Jam voor deze week van juni. Vandaag 10 juni. Ik heb er nog eentje voor je te gaan. En dat is natuurlijk de WK-koorts die zich wel heel erg van mij meester heeft gemaakt. Ik heb er erg last van. Ik weet niet wat het is. Ik heb er zin in. Laat maar komen. Na die vervelende oefenwedstrijden heb ik wel zin om gewoon Nederland eens een keer lekker te zien spelen. En lekker te zien winnen op de grasmatten in Noord-Amerika. Nou, dan gaan we eruit met een heerlijke van Gerard Joling en rood-wit-blauw. Nou, hoe vaderlandslievend kan je het hebben? Meer kan ik het niet voor je verzinnen. Hey, heb een hele fijne tweede helft van de week. Geniet nog even van het lekkere weer wat eraan komt voor het weekend. En volgende week woensdag dan hoop ik je weer hier te treffen. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Springen. Nederjam.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een financieel overschot van 15,3 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast wordt 1,36 miljoen euro doorgeschoven naar dit jaar voor projecten die verleden jaar zijn gestart, maar nog niet volledig zijn afgerond, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de gemeente is het positieve resultaat mede te danken aan gerealiseerde bezuinigingen en een hogere rijksbijdrage. Ondanks het overschot blijven er financiële uitdagingen bestaan, onder meer binnen het sociaal domein. Weggebruikers moeten vanaf komende vrijdag rekening houden met verkeershinder rond Zeewolde. Het kruispunt van de Gooiseweg, de N305 en de Ganzenweg, de N302, wordt vanaf vrijdag 12 juni om 9 uur 's avonds tot maandag 15 juni 6 uur 's ochtends grotendeels afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden. De afsluiting is nodig voor de aanleg van nieuwe opstelstroken als onderdeel van de herinrichting van het kruispunt. Tijdens de werkzaamheden blijft alleen verkeer vanuit Harderwijk richting Dronten en Lelystad gebruik maken van het kruispunt. Voor verkeer in de overige richtingen worden omleidingsroutes ingesteld. En tot slot, op het Middelerf in Ermelo is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. De melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna hulpdiensten werden ingezet. Het slachtoffer liep onder meer letsel aan het been en verwondingen aan het gezicht op. Na behandeling door ambulancepersoneel is de fietser voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daaruit bleek dat de automobilist geen schuld had aan de aanrijding. Na een blaastest kon de bestuurder zijn weg vervolgen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land niet zoveel files. Op de A50 heb je wel 10 minuten oponthoud van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. Je hebt ook 5 minuten oponthoud op de N305 van Almere naar Dronten bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Wat opvalt is de A12. Van Utrecht naar de Duitse grens heb je tussen Arnhem en Duiven 10 minuten oponthoud. Op de A50 rijdt het langzaam. Van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En op de N325 vanuit Nijmegen sta je ook bijna een kwartier in de file tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Zendingsorganisatie OMF Nederland organiseert op zaterdag 27 juni een mission event in Putten. Tijdens de bijeenkomst staat aandacht voor zendingswerk in Oost-Azië centraal. Volgens OMF komen wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen tot het christelijk geloof, maar groeit het aantal mensen dat nooit over Jezus heeft gehoord nog altijd sneller. De organisatie schat dat wereldwijd zo'n 2,8 miljard mensen nog niet zijn bereikt met het evangelie. OMF Nederland ziet naar eigen zeggen een groeiende belangstelling voor zendingswerk onder Nederlandse christenen, met name onder jongvolwassenen. Op het Larserpad in Zeewolde is dinsdagmiddag een wielrenner gewond geraakt bij een botsing met een groep wielrenners. Het ongeval vond plaats rond 12:30. Na de melding werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een ambulance. Vanwege de ernst van de eerste melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Volgens de eerste informatie kwam de gewonde wielrenner niet uit de groep waarmee de aanrijding plaatsvond. Door de botsing kwam het slachtoffer hard ten val en liep daarbij verwondingen op. En tot slot, eendeslachterij Thomas Ducto in Ermelo moet haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk inkrimpen. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de provincie Gelderland dwangsommen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag. Volgens de rechter voert het bedrijf op dit moment Natura 2000 activiteiten uit zonder geldige natuurvergunning. Daarmee is volgens de provincie sprake van een illegale situatie. Volgens het bedrijf zou inkrimping leiden tot aanzienlijke schade, inclusief banen en omzetverlies binnen de keten. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het beroep geen redelijke kans van slagen heeft en dat er geen aanleiding is om van handhaving af te zien. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Eendeslachterij Thomas het Ducto in Ermelo moet haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk inkrimpen. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de provincie Gelderland dwangsommen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag. Volgens de rechter voert het bedrijf op dit moment Natura 2000 activiteiten uit zonder geldige natuurvergunning. Daarmee is volgens de provincie sprake van een illegale situatie.

0: situatie. Volgens het bedrijf zou inkrimping leiden tot aanzienlijke schade, inclusief banen en omzetverlies binnen de keten. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het beroep geen redelijke kans van slagen heeft en dat er geen aanleiding is om van handhaving af te zien. Op het Larserpad in Zeewolde is dinsdagmiddag een wielrenner gewond geraakt bij een botsing met een groep wielrenners. Het ongeval vond plaats rond 12:30. Na de melding werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een ambulance. Vanwege de ernst van de eerste melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Volgens de eerste informatie kwam de gewonde wielrenner niet uit de groep waarmee de aanrijding plaatsvond. Door de botsing kwam het slachtoffer hard ten val en liep daarbij verwondingen op. En tot slot, op het Middelerf in Ermelo is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. De melding kwam kort na 2:00 binnen, waarna hulpdiensten werden ingezet. Het slachtoffer liep onder meer letsel aan het been en verwondingen aan het gezicht op. Na behandeling door ambulancepersoneel is de fietser voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daaruit bleek dat de automobilist geen schuld had aan de aanrijding. Na een blaastest kon de bestuurder zijn weg vervolgen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Harderwijk waarschuwt inwoners, watersporters en bezoekers voor de gevaren van zwemmen in havens en het springen van bruggen. De havens worden veel gebruikt door zowel recreanten als beroepsvaart, waardoor de drukte op het water toeneemt en de kans op ongelukken groeit. Volgens de gemeente worden zwemmers in het water vaak niet opgemerkt door schippers van grote en kleine schepen. Daarnaast kunnen schepen sterke onderstromingen veroorzaken die gevaarlijk zijn voor mensen in het water. Ook het springen van bruggen wordt als levensgevaarlijk bestempeld, onder meer vanwege passerende boten en obstakels onder water. De gemeente Harderwijk heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een financieel overschot van 15,3 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast wordt 1,36 miljoen euro doorgeschoven naar dit jaar voor projecten die verleden jaar zijn gestart, maar nog niet volledig zijn afgerond, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de gemeente is het positieve resultaat mede te danken aan gerealiseerde bezuinigingen en een hogere rijksbijdrage. Ondanks het overschot blijven er financiële uitdagingen bestaan, onder meer binnen het sociaal domein. En tot slot, zendingsorganisatie OMF Nederland organiseert op zaterdag 27 juni een mission event in Putten. Tijdens de bijeenkomst staat aandacht voor zendingswerk in Oost-Azië centraal. Volgens OMF komen wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen tot het christelijk geloof, maar groeit het aantal mensen dat nooit over Jezus heeft gehoord nog altijd sneller. De organisatie schat dat wereldwijd zo'n 2,8 miljard mensen nog niet zijn bereikt met het evangelie. OMF Nederland ziet naar eigen zeggen een groeiende belangstelling voor zendingswerk onder Nederlandse christenen, met name onder jongvolwassenen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja,
3: tot dan. Rotterdam, ja.
4: Alles negen.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedenavond, dit is het regionieuws. Op de Drierenweg in Ermelo is dinsdagmiddag een bestelbus zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder moest uitwerken voor een tegemoetkomende auto. Daarbij raakte de bestelbus in de berm, waarna het voertuig begon te rollen en aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand kwam. De impact van de aanrijding was aanzienlijk. Zowel de boom als het voertuig liepen zichtbare schade op. De bestelbus raakte dusdanig beschadigd dat berging noodzakelijk was. Hoewel de bestuurder gewond raakte, kon die ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Op het terrein van GGZ Centraal, locatie Veldwijk in Ermelo, heeft zich dinsdagmiddag een steekincident voorgedaan. Daarbij raakte een bewoner gewond. Na de melding kwamen meerdere politieeenheden en ambulancepersoneel ter plaatse. Het slachtoffer kon zelfstandig lopen en is ter plekke behandeld. Een ziekenhuisopname bleek niet noodzakelijk. De politie heeft een andere bewoner van de instelling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De aanleiding voor het incident is vooralsnog onbekend. En tot slot, weggebruikers moeten vanaf komende vrijdag rekening houden met verkeershinder rond Zeewolde. Het kruispunt van de Gooiseweg, de N305 en de Ganzenweg, de N302, wordt vanaf vrijdag 12 juni om 9 uur 's avonds tot maandag 15 juni 6 uur 's ochtends grotendeels afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden. De afsluiting is nodig voor de aanleg van nieuwe opstelstroken als onderdeel van de herinrichting van het kruispunt. Tijdens de werkzaamheden blijft alleen verkeer vanuit Harderwijk richting Dronten en Lelystad gebruik maken van het kruispunt. Voor verkeer in de overige richtingen worden omleidingsroutes ingesteld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet. Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht.

Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als zij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart zij naast mij neerlag in de nacht, alleen dan zou ik huilen.

dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op het Middelerf in Ermelo is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. De melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna hulpdiensten werden ingezet. Het slachtoffer liep onder meer letsel aan het been en verwondingen aan het gezicht op. Na behandeling door ambulancepersoneel is de fietser voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daaruit bleek dat de automobilist geen schuld had aan de aanrijding. Na een blaastest kon de bestuurder zijn weg vervolgen. Op het Larserpad in Zeewolde is dinsdagmiddag een wielrenner gewond geraakt bij een botsing met een groep wielrenners. Het ongeval vond plaats rond 12:30. Na de melding werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een ambulance. Vanwege de ernst van de eerste melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Volgens de eerste informatie kwam de gewonde wielrenner niet uit de groep waarmee de aanrijding plaatsvond. Door de botsing kwam het slachtoffer hard ten val en liep daarbij verwondingen op. En tot slot, eendeslachterij Thomas Ducto in Ermelo moet haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk inkrimpen. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de provincie Gelderland dwangsommen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag. Volgens de rechter voert het bedrijf op dit moment Natura 2000 activiteiten uit zonder geldige natuurvergunning. Daarmee is volgens de provincie sprake van een illegale situatie. Volgens het bedrijf zou inkrimping leiden tot aanzienlijke schade, inclusief banen en omzetverlies binnen de keten. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het beroep geen redelijke kans van slagen heeft en dat er geen aanleiding is om van handhaving af te zien.
5: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
8: Leuk dat je luistert.
9: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
10: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Schrijf er nou mee, hè? Weet je maar nou.
6: Is het nu al afgelopen?
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Jon van Gang met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Op de Drierenweg in Ermelo is dinsdagmiddag een bestelbus zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 4:15. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto. Daarbij raakte de bestelbus in de berm waarna het voertuig begon te rollen en aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand kwam. De impact van de aanrijding was aanzienlijk. Zowel de boom als het voertuig liepen zichtbare schade op. De bestelbus raakte dusdanig beschadigd dat berging noodzakelijk was. Hoewel de bestuurder gewond raakte, kon die

0: ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Weggebruikers moeten vanaf komende vrijdag rekening houden met verkeershinder rond Zeewolde. Het kruispunt van de Gooiseweg, de N305 en de Ganzenweg, de N302, wordt vanaf vrijdag 12 juni om 9 uur 's avonds tot maandag 15 juni 6 uur 's ochtends grotendeels afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden. De afsluiting is nodig voor de aanleg van nieuwe opstelstroken als onderdeel van de herinrichting van het kruispunt. Tijdens de werkzaamheden blijft alleen verkeer vanuit Harderwijk richting Dronten en Lelystad gebruik maken van het kruispunt. Voor verkeer in de overige richtingen worden omleidingsroutes ingesteld. En tot slot, op het Larserpad in Zeewolde is dinsdagmiddag een wielrenner gewond geraakt bij een botsing met een groep wielrenners. Het ongeval vond plaats rond 00:30. Na de melding werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een ambulance. Vanwege de ernst van de eerste melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Volgens de eerste informatie kwam de gewonde wielrenner niet uit de groep waarmee de aanrijding plaatsvond. Door de botsing kwam het slachtoffer hard ten val en liep daarbij verwondingen op. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer.